0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste halfuur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Ho!

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Serieus?
4: Oh,
5: wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda.

0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: naar Radio Veronica.
1: Daar gaat-ie, hoppakee!
0: De beste muziek aller tijden.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
8: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleeft.
7: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
9: We worden wel wereldkampioen.
10: Ja, natuurlijk.
7: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Hey, jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches are looking like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
22: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar gewonden bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink.
0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
2: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
2: Aldi. 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
28: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
29: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
22: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
30: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
32: Luister vanmiddag.

Fever Dream bij Radio Veronica. Je hoorde Alex Warren, goedemorgen. Ja, dit is wel een applausje waard. Ik vind het wel tof als je nu al wakker bent op zo'n vroege zondagochtend. Vandaag is toch wel een beetje de dag des oordeels. Nederlands elftal komt vanavond in actie. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik wilde eigenlijk gisteravond sushi gaan eten, maar in principe gewoon, nee, onze. Tegen Japan vanavond. We zijn heel erg nieuwsgierig wat het gaat worden. Het Nederlands elftal, ja, we hebben er allemaal een mening over. Maar totdat die eerste wedstrijd gespeeld is, ja, is het eigenlijk gewoon gissen, toch? Laten we eerlijk zijn. Vanavond ook, vanaf Breda, het WK-café bij Radio Veronica. Daar gaan Wouter Frank uitzenden. Dat doen ze op 14, 20 en ook 25 juni. Er zijn nog een aantal uitzendingen waar je bij kan zijn. Tussen 4 en 7, dan zetten wij de bitterballen en het bier voor je klaar en zo. En dan mag je lekker blijven zitten om het Nederlands elftal en Team Curaçao aan te kondigen. Want daar doen we ook aan mee. Maak je ook nog kans op een reis naar Curaçao. Dus check radioveronica.nl. Ik zie al dat mensen in de app kruipen. Ik ben niet trouwens. Goedemorgen. Monika Breda. Hey, toevallig. Ze zegt, ik zit met 3 kinderen in de auto richting een bungalowpark. We zijn 11 minuten onderweg. Er is al ruzie over een kussentje. Kees is wakker. Die maakt zich op voor een mooie motorrit door prachtige Drenthe. Hij zegt, hey Niek, de motor loopt perfect. Ik zelf iets minder. Ja, daar hebben ze ook olie voor. Hè? Dit is Radio Veronica. Funky Town. Klinkt alsof het rechtstreeks uit een discobal kwam rollen, maar het werd gewoon opgenomen in Minneapolis. Niet bepaald Las Vegas van de sneeuw.

0: Will Smith met zijn zonnebril op.
1: Man in Black hoor je zo meteen naar Tina Turner. Komt eraan met What Love Gotta Do With It.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijn cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag!
14: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Goedemorgen, dit is Veronica. Fijn dat je erbij bent. Vandaag trekt de zon wat vaker de aandacht naar zich toe. Het blijft op de meeste plekken droog met temperaturen zo rond de 22 graden. Kom hoor, het is wel barbecue weer voor optimisten. Met een beetje terras weer voor professionals vandaag. Sterkte, succes en geniet ook.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu,
16: Nick van der Brugge.
17: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
1: Veronica. Goedemorgen. Tina Turner scoorde haar grootste succes op het moment dat iedereen er eigenlijk al had afgeschreven. Dat is ook herkenbaar voor mijn carrière. What Love Got To Do With It werd een van haar grootste. Je hoort haar nu bij Veronica.

Veronica met Man in Black, Will Smith. Als je die films nu opzet trouwens, dan... ik weet het niet. Ik had laatst ook een keer Independence Day uit 95. Dat je denkt, ja, Will Smith, goed acteur. Maar die special effects, jongen, dat is echt alsof iemand met een kleurplaat aan de gang gegaan is. Veronica, goedemorgen. Goed dat je er al bij bent. Bianca uit Lelystad zegt, ik ben onderweg naar het tuincentrum. Ik ga voor één plant. Nou... We weten allemaal hoe dit gaat eindigen. Ja, bij mij houden planten nog geen dag vol, dus dit is Veronica. Ja, Will Smith zojuist die buitenaardse wezens bestrijdt. De hoe bestrijdt iedereen.

gisteren nog iemand vreemd gegaan bij een Coldplay concert onlangs nog. Nee, toch? Wat was dat ook voor een raar verhaal, was dat, hè? Viva la vida, bij Radio Veronica, goedemorgen. Gerard, die zegt uit Apeldoorn... Ik heb vandaag een oldtimer meeting. De auto is uit 72.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Veronica. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
22: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
24: Wow, waarom heb je niks aan?
25: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Het Veronica Weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
17: Luister vanmiddag.

0: Dit is Veronica. King Kong 5, Mano Negra, een van de kortste platen. We hebben toch een keer geshorttracked, weet je wel, met de Olympische Spelen. Kwam deze toch wel heel vaak binnen. Hij duurt ook maar 1 minuut 55, wat voor die tijd echt een prestatie was om zo'n korte plaat te maken. Goedemorgen, het is de zondagochtend. Dennis uit Ede die meldt zich onderweg naar de schoonfamilie. Nu al? Ja, serieus, what the fuck? Je moet vanavond waarschijnlijk ook nog voetballen kijken. Marika Purmerend zegt, mijn vriend zei dat we vandaag één kast gingen opruimen. Inmiddels staat de complete woonkamer al buiten. Nou, dat gaat lekker allemaal bij de vrouw. Zijn er ook nog mensen die gewoon in hun nest liggen, of niet? Of keihard aan het werk bij het tankstation bijvoorbeeld. Nou, laat het vooral weten in de app van Radio Veronica. Vanavond gaan we beginnen met het Veronica WK Café. Dat wordt ontzettend leuk, zorg dat je dat niet mist ook. Je kan je nog aanmelden om in dat café plaats te nemen ook. We doen dat tijdens de uitzendingen van de wedstrijden van het Nederlands elftal. Dus vanavond ook de 20e en 25e juni zenden we uit dat café. En daar kan je dus nog bij zijn. RadioVeronica.nl. Maak je ook nog kans op een reis naar Curaçao. Het is de vroege zondagochtend. Muzikaal gaan we echt lekker los zometeen met Whitney Houston. En deze prachtplaat is van Samieu. It's Only Love.
1: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: I'm so glad you made it.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: voordeel op amb.nl. En gaan.
1: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
3: Dat wordt best lastig.
1: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
4: We worden wel wereldkampioen.
5: Ja, tuurlijk.
1: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Het lijkt de beste dag van het weekend te worden vandaag. Meer zon, iets minder buien, temperaturen zo rond de 20 à 23 graden. Het zou kunnen vandaag, een terrasje. Maar bind me er niet op vast. Fijne dag vandaag.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu,
15: Nick van der Brugge.

Blond en zijn maten. Kane, so glad you made it bij Radio Veronica. Ja, dit is wel de dag, hè. Of je bent nu ontzettend katerig, of je hebt er lekker zin in vandaag. Dat je je smartwatch al hebt aangesloten en een stukje gaat rennen. Anyhow, je bent bij Veronica, de beste muziek aller tijden. Met zometeen nog One Republic en dit is Brandt.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. Twee dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië, ter 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis twee oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Het Veronica weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
15: Aldi, ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus? Wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iets.
21: cadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
23: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
1: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
0: Zo geregeld. 123inkt.nl.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
27: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
29: Luister vanmiddag.

Radio Veronica. Dennis Edwards en Don't Look Any Further. Inderdaad, je bent bij Veronica, dus je kan gewoon lekker blijven. Een soort zondagochtendlink boven Nederland. Ik zie hem hier ook zelfs over dat prachtige Sloterdijk in Amsterdam schijnen. Zelfs een industrieterrein kan dan even op vakantie zijn. Dat is toch mooi. Vanavond de wedstrijd Nederland-Japan. Ik moet zeggen, ik begin het wel een beetje te voelen. De Veronica Studio is ook mooi aangekleed. Iedere dag komt er een slinger bij, heb ik het idee. Ik ben benieuwd hoe lang dat ook nog doorgaat. Waar ga je kijken vanavond? Laat het even weten van Radio Veronica. Dat zou zomaar in het WK-café kunnen zijn. Vanavond beginnen de eerste uitzendingen van Wouter Frank. Vanuit Breda. Dat wordt ontzettend gezellig. Zorg dat je de radio aanknalt. Om alvast in de sfeer te komen tussen 4 en 7. Het mooie is dat er nog plek is. Op 20 en 25 juni komen ze er ook vandaan met de andere wedstrijden. Jij kan erbij zijn, wil je je aanmelden, kan dat via radioveronica.nl. Dus radioveronica.nl maak je ook nog kans op een reis naar Curaçao. Zometeen nog Bas Keks, What Can I Say. Melee komt er ook nog aan mijn beeld te lezen. Somber behoort tot een generatie artiesten die rechtstreeks vanuit de slaapkamers de wereld inschoot. Vroeger had je een platenmaatschappij nodig, nu een laptop, een slapeloze nacht en een beetje koffie of Red Bull. Somber, 12 to 12 bij Radio Veronica. Don't...

Skags in het weekend van Radio Veronica. En what can I say? René uit Venlo die stuurt een appje. Hey Nick, goeiemorgen. Ik ben een schuurtje aan het bouwen. Ik heb de radio al lekker hard. Volgens de tekening gaat het 4 uur duren. Volgens mijn ervaring 3 weekenden. Nou, sterkte René. Marieke uit Leiden stuurt onderweg naar een rommelmarkt. Ik ga niks kopen. En dat zeg ik ieder jaar. Oké. Okay. Kom eens eigenlijk terug met een of andere vaas die je niet kwijt kan. Maar veel succes daarmee.

0: Veronica, de beste muziek aller tijden, ook in het weekend, straks over een half uurtje weer. 80's only, nou krijg je alleen maar jaren 80 klappers. Heerlijk. Zometeen even wat gitaren, Guns N' Roses. Pakken de albumversie van Sweet Child of Mine zometeen. En we gaan naar vervlogen tijden. Even reven na 7, maar dan in de ochtend. Rainbow Project komt eraan met King of My Castle.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Beste dag van het weekend. Maar dat is het al snel natuurlijk. Het weerbeeld is aangenaam, 20 tot 23 graden. Hier en daar zou nog een buitje kunnen vallen, maar de zon is vandaag wat meer te zien. Dus enjoy!
16: Niek van der Bruggen.

fases waarin je bepaalde platen van Guns N' Roses het lekkerst vindt klinken. November Rain, maar heel eerlijk, dit is toch, deze doet het altijd lekker. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine in de albumversie. Waar krijg je die anders dan bij Veronica? Zometeen Pink hier op Radio Veronica. ABC komt er nog aan en dit is even dat zondagochtendmomentje. Even die koffie. En een zwaar checkie. Nee, we zijn healthy. Hashtag healthy. Dit is Gorgeous. Goedemorgen.

0: Zondagochtend is Just Like a Pill toch vaak paracetamol, hè? Zijn ook bedrijfsfeesten waar ze uitdelen daar aan het einde van de avond.
1: Hé, hey, Mietje.
0: Bij Veronica doen we er niet aan. Het is gewoon voelen en dan ons gewoon naar huis. Zometeen Maurice Verschuren met 80's Only. Lekker. En vanavond het WK-café, hè? Tussen 4 en 7.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Het Veronica Weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: De
11: beursspeelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker. Je
19: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
3: Luister vanmiddag.

0: Ja, we denken in principe allemaal dat in de jaren 80, omdat we nog geen mobieltjes hadden, dat dat probleem er nog niet was. Maar het was er al wel, hè? Zoveel te doen. Weet je wel van die lijstjes waar nooit een eind aan komt? Dingen die je nooit afkrijgt. Je hoort het toontje lager, daarvoor U2 en Sunday Bloody Sunday. Hey, goedemorgen, het is zondag 14 juni alweer. Je vrienden van Radio Veronica zijn hier met de beste ethisch tot 6 uur. Dat zeg ik verkeerd, want om 4 uur vanmiddag zijn Wout en Franker live vanuit Breda, het Radio Veronica Café tijdens het WK. De wedstrijden van Oranje en Curaçao, dan zijn we daar live met Veronica vrienden. Je hebt jezelf kunnen opgeven, je maakt kans op een reis naar Curaçao daar. En we hebben leuke optredens en Wout en Frank zijn er en de tap staat open. Ik zal er vanmiddag zelf ook even achter plaats nemen, want het is hartstikke gezellig Breda. Daar is het Radio Veronica Café. Je hoeft dus niks te missen als je er niet bij bent. Want Wout en Frank die zenden live uit vanaf 4 uur daar. Oké. Hey, zometeen hier onder andere Roxy Music. En nu meer van de beste ethisch. Yazoo is dit en don't go.
1: Kijk, dat lichaam gehad wil. En ik kan niet in je hoofd kijken. Maar ik kan er wel opkijken. En tegenwoordig is er wel spul die je er heel wat aan kunt doen, hoor. Nee, mama, die verdomt het.
2: Veronica.

Het leuke is als ik een plaat draai dat er vaak appjes binnenkomen met een toepasselijke foto. En in dit geval van Jolanda. En die stuurt een foto van een, het lijkt wel een grote hangbrug. Ze zegt, we zijn hier in Duitsland. Dit is een van de grootste hangbruggen ter wereld. Je moet geen hoogtevrees hebben, zie ik al, Jolanda. En leuk dat je luistert naar Radio Veronica. Dat kan je overal doen, hè. Via de gratis Radio Veronica-app. Wereldwijd. En je kan ons ook gewoon nog berichtjes sturen via die app. En als je het leuk vindt, we hebben een speciale stream. Een speciaal kanaal met de hele dag de beste 80's. Dus mocht je nou na het weekend nog geen genoeg hebben van de beste 80's... en sowieso ook de beste 90's, dat is ook een aparte... check dan even die app. En je vindt het natuurlijk ook op radioveronica.nl. Zometeen hier onder andere Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll. Ik heb iets heel leuks meegenomen van vinyl. Singeltje van Michael Jackson. En ik heb van de week zitten kijken naar The Verdict. Misschien heb jij het ook wel gezien op Netflix. Daarover zometeen meer. Eerst is dit Tim Finn en A Fraction Too Much Friction. In het weekend met de beste 80's.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
9: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
9: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: Worden wel wereldkampioen.
12: Ja, tuurlijk.
9: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy!
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
15: Veronica Weerbericht.
16: Met 16 tot 18 graden is het een tikkeltje fris voor de tijd van het jaar. Het blijft wel droog op een buitje in het oosten na. En er staat een stevige wind. Vanavond klaart het mooi op. En aangezien de zon die pas rond een uur of 10 ondergaat, kun je er al een tijdje van genieten. Misschien een barbecue erbij. Morgen dan starten we met wolken. In de middag breekt de zon door en het wordt dan al 20 graden. En vanaf dinsdag gaan we echt richting de hogere temperaturen. Wel nog af en toe een buitje, maar aan het eind van komende week wordt het zelfs 25 tot 30 graden.
17: Maurice Verschuren.

0: Nene Cherry, 1989, de Buffalo Stance. En Joan Jett en de Blackhearts ook nog druk aan het toeren. Joan Jett dit jaar, afgelopen jaar. I love rock and roll.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The Vinyl Countdown.
0: Het is weer tijd voor wat moois van de platenspeler. Normaal hebben wij op zondagavond een heel speciaal programma daarmee. Dat heet de Platenzaak, maar dat is er vanavond niet. Want Wout en Frank zijn vanmiddag live vanuit het Veronica Café, het Radio Veronica Café in Breda te horen. Hey, maar wat het wel leuk is, ik heb even wat van vinyl meegenomen. Ik had nog een singeltje thuis van Michael Jackson, Leave Me Alone. Op het hoesje zie je hem met zo'n... Het is een gevangenenkostuum aan. Hè, met zo'n grote, zware bal. Zeg maar aan een ketting. Hè, dus hij voelt zich eigenlijk altijd, en dat was zeker in die tijd al, zeg maar een slaaf van de media, gevangen. Nou ja, je kent het allemaal wel. Ik heb afgelopen week, ik weet niet of jij het hebt gezien al, zitten kijken naar Michael Jackson The Verdict. Natuurlijk breekt Michael alle records in de bioscopen. Wat een positief beeld schept, maar die verdict die gaat eigenlijk over de zaken tegen kindermisbruik. Die tegen hem speelden. En er wordt eigenlijk in die docu geen oordeel geveld. Dus het is eigenlijk gewoon puur feiten. En twee kanten van het verhaal dus. En het kamp van Michael Jackson. En het kamp van de aanklagers. En ik zou zeker zeggen, ga het kijken. Ik vond het best heftig om te zien ook weer. Ik had Leaving Neverland al gezien. En ik dacht van, nou, hoe lang duurt het nog dat ik die Michael Jackson muziek kan draaien? Want best pittige dingen. Maar goed, ga zelf even oordelen en kijken. Ondertussen zet ik het singeltje erbij. Het is leuk, want het is een singeltje met Human Nature op kant B. En Leave Me Alone. Oh, wacht even. Hallo? Daar is hij al, ja. Op kant A. En dat had een hele mooie videoclip. Zeker de moeite waard om die video even weer eens op te zoeken. Want dat was een hele kermis eigenlijk. Een pretpark. Allemaal rondom Michael Jackson die daar op de grond lag. Ja, echt heel gaaf. Legendarisch en tijdloos uit de jaren 80 van vinyl van mijn singeltje. Vroeger als kleine jongen gekocht naar je radio. Dit is Leave Me Alone, Michael.

0: Culture Club, Karma Chameleon bij Radio Veronica. Daar straks draaide ik Michael Jackson van singeltje Leave Me Alone. En er kwam nog een appje binnen. Ik had het net al even over The Verdict, die nou op Netflix is te zien. Dat gaat over de rechtszaken tegen Michael. Heel interessant. En ik kreeg nog een appje over een podcast die we ook allemaal moeten checken. Iemand schrijft namelijk dit. Je moet even kijken naar de podcastserie Faking Michael. Dat gaat over drie nummers die verschenen op het album Michael in 2010... die volgens velen niet door hem zelf gezongen zijn. En pas na zijn dood postuum aan hem zijn toegeschreven en op het album zijn gezet. Het vreemde is dat het altijd een onbekend verhaal is gebleven. En dat was een tijd in de muziekindustrie waarin het heel makkelijk was om nummers, zeg maar, aan iemand toe te schrijven. Nou, en die podcastmaker die baseert zijn serie op onderzoek van een periode van 8 jaar. Hij heeft gesproken met producers. Er zitten juridische documenten die worden besproken, audioanalyses en interviews. Dat schrijft hier iemand op de app. XQR, dankjewel voor jouw appje. Heel leuk, gaan we zeker checken. Dus Faking Michael. Oh, we hebben nog zoveel te kijken en te luisteren. Zeg. Sowieso blijven luisteren hier naar Veronica met de beste ethisch. Zometeen onder andere Madonna voor je.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Veronica.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
14: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: specialist.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuwe

0: Do-do-do-do.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Zou president Trump goed uitkomen? Hij is jarig vandaag. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTV Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken. Maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon, van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen, maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: The Doobie Brothers, Music is the Doctor.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: En dat is zo, want een grote analyse van bijna 100 medische onderzoeken concludeert dat muziek pijn en emotie stress kan verminderen. En soms zelfs het gebruik van pijnstillers kan terugdringen. Muziek beïnvloedt dopamine, opioïde systemen in de hersenen. Dezelfde systemen die betrokken zijn bij plezier, motivatie en beloning dus. Die gasten van de Doobie Brothers die hadden het al helemaal voor elkaar. Die hadden het gewoon gezien, het klopt. Daarvoor Madonna, Like a Virgin, je weet het. Het weekend van Radio Veronica is 80's only. Normaal tussen 10 en 6. Vandaag doen we dat tussen 10 en 4, want om 4 uur starten Wout en Frank live vanuit Breda. Het Radio Veronica Café tijdens de wedstrijden van Oranje en van Curaçao zenden wij live uit daar. Vanavond is natuurlijk Nederland-Japan. En we gaan vanmiddag met Wout en Frank al een beetje sfeer maken. Biertje erbij, bitterballetje erbij, live optredens. En je maakt kans, als je daarbij bent tenminste, en je hebt tickets gewonnen. En je hebt jezelf opgegeven op radioveronica.nl. Dan maak je kans op een reis naar Curaçao. Wie wil dat nou niet?
2: Hello, this is Lionel Richie. Hello, this is Lionel Richie on Radio Veronica.
3: Radio Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah. Hij gaat lekker.

voel jij je ook... Laat het gewoon even los allemaal. En geniet van je weekend met Radio Veronica en de beste 80's. Queen en David Bowie en Under Pressure. En Roger Taylor van Queen, die brengt een nieuw album uit. Het 7e, Violence Insane in a Beautiful World gaat het heten. In september komt het uit. Hij zegt, de wereld lijkt helemaal compleet gek geworden. Het is afschuwelijk, er is krankzinnig veel geweld. En we lijken de wereld ook nog eens te verpesten. Plastic in de zee, al die verschrikkelijke oorlogen en haat. En dat komt allemaal voort uit verschillende religies. Dus dan weten we een beetje wat voor album we gaan krijgen. Maar goed, dat komt dus in september uit. Leuk om even te weten. Overigens, en dat is ook weer grappig, Yes, die ik nu ga draaien, die hebben een album uitgebracht een dag of twee geleden. En dat heet Aurora. Kun je checken. John Davidson is al jaren de zanger. En deze man was vroeger de zanger. John Anderson. Maar goed, dat is er niet helemaal goed afgelopen. Die is eruit gekikt. Maar we gaan even een van zijn grote hits draaien uit de 80's. Surrender, John Anderson bij Veronica.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
16: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
18: Veronica Weerbericht.
19: Met 16 tot 18 graden, een tikkeltje fris voor de tijd van het jaar. Het blijft wel droog op een buitje in het oosten na en een stevige windwijzer. Vanavond klaart het op en dat blijft zo. We hebben een hele mooie avond tot vanavond laat. Morgen beginnen wij met wat wolken, maar in de middag breekt de zon weer door en het wordt dan in het zuiden alweer richting de 20 graden. En vanaf dinsdag gaan we echt de warmere temperaturen in. Wel nog kans op een buitje, maar later in de week schieten de thermometers omhoog.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van... en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Maurice Verschuren. Met de

0: Het is weer genieten van de 80's met In Excess. Wat een plaat. Ja, Mystify. Goede track is dat, hè? Dit is Radio Veronica. En trouwens, vanmiddag hebben we iets heel leuks.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Vanaf 4 uur. Dennis gaat 2 uur eerder naar huis. Vanaf 4 uur hebben wij Wout en Frank. Normaal hoor je ze van maandag tot en met vrijdag. Nou, vanmiddag zijn we er ook. En dat is vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Tijdens de WK-wedstrijden van Nederland en Curaçao zenden wij daar live uit met een heleboel vrienden en vriendengroepen. Want de afgelopen weken heb je jezelf kunnen opgeven met je vrienden. En er zijn heel veel luisteraars vanmiddag bij. En Wout en Frank. En ik zal er ook zijn. En nog wat meer Veronica-vrienden. En we gaan met z'n allen daar een leuk feestje bouwen. En een beetje, ja, de sfeer erin brengen voor de wedstrijd Curaçao, Duitsland en Nederland-Japan. Nou, dat is dus allemaal vanmiddag. En laten we straks even checken met Wouter van der Goes, want ik geloof dat hij al onderweg is naar Breda, om even te checken wat er nou allemaal gaat gebeuren daar. En een beetje sfeer te proeven en zo. Hè. En wij zorgen ondertussen voor de beste 80's bij Radio Veronica. Oh, ja. De sfeer zit er goed in, je hoort het al. Tina Turner hoor je nu. Dit is Private Dancer.
2: Nog zo'n lekkere uit de 80's, Maurice.

Zat jij vroeger ook met gekamde haartjes te kijken naar Sesamstraat? Het kwam natuurlijk uit Amerika, Sesame Street. En daar hebben ze dit nummer nog een keer onder handen genomen. Want ja, alle kinderen moesten wel weten hoe de figuurtjes waren. Hè? Dit is

It's hip to be a square. Ja, en dan zagen we een zingende vierkantje. En zo hadden we toch weer geleerd allemaal als kinderen. Wat nou de vormen zijn. Nou, dit is Radio Veronica. Het is allemaal zo simpel, hè? Zometeen over een klein half uurtje hebben we Fout van Oud. Een lekkere foute classic uit de jaren 80 zoek ik. Heb je er nou eentje? Geef hem even door via de app. En dan kan ik hem zo voor je draaien. Dit is ondertussen Woman in Chains. Prachtig. Tears for Fears.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Veronica.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Serieus?
6: Oh,
7: wat een geld!
8: 18.000, tot verdikken me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Voor 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Adtap.
17: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: gooi je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
1: Let's work. Mick Jagger op zijn 82ste is niet te lui om te werken, want het nieuwe album is klaar, Foreign Tongues. De eerste singles waren al waanzinnig. Nou, 10 juli komt het dan officieel uit. En natuurlijk komt er een nieuwe tour aan, want we zagen Mick Jagger een aantal weken geleden over het podium stuiteren. De productie is in volle gang en hij zei al tot snel, dus ja. Het is wel mooi om te zien dat het zo goed gaat met die gasten. En wat is dat echt, die nieuwe singlesjongen van dat album, die zijn zo lekker. Hij zegt dat album dat zat binnen een paar weken in elkaar. Het waren intense weken, maar het worden 14 geweldige tracks. En iedereen zat er goed in en je kan de passie van iedereen voelen. Dus nou, kijken we naar uit. De opvolger van Hackney Diamonds, dus binnenkort komt hij uit, Foreign Tongues. Dit is Radio Veronica en dit weekend krijg je hier de beste 80's. Met zometeen nog onder andere Prince, Controversy en... Afgelopen, ja, wat was het, 2 weken geleden was Candy Dulfer hier nog te gast bij Radio Veronica en het programma The Live Club. En zij vertelde uitgebreid over haar samenwerkingen met Prince. En onder andere voor de videoclip van Party Man uit de Batman-film. Heel gaaf. Ik ga het fragmentje even opzoeken. Kan ik zo nog even van je laten horen. Want vond ik zo leuk om te horen wat ze daarover vertelt. Prince is binnen nu en een paar minuten. En dit is Roxette bij Radio Veronica. And listen to your heart.

0: Controversy. Prince bij Radio Veronica. Ik zei net al, een tijdje geleden was Candy Dolfer hier te gast en zij vertelde over de samenwerking met Prince. Ze zit uitvoerig in de videoclip Party Man, die ik inmiddels in mijn favoriete lijstje heb en minimaal 1 keer per week kijken sindsdien. Zo gaaf, daar zei ze het volgende over.
1: Ja, hij had toen net die Batman soundtrack al gemaakt eigenlijk, en toen kwam hij mij dus tegen in Rotterdam en nodigde me na een paar dagen uit om met het laatste stukje van de tour mee te doen. Ja. En toen zei hij opeens, pak je spullen, we gaan een videoclip opnemen. En toen kwam ik echt terecht, bleek net een film, ik was 19 hè. In de Universal Studios in L.A. Ik kwam meteen botsen tegen Sylvester Stallone en die man van Goldie Hawn, Kurt Russell. Die clip die staat nog op YouTube, is ook heel leuk, ben ik heel jong. En dan heb ik in een mannen smoking, sta ik daar, zo'n gehuurde smoking, in zo'n vieze wolle pak sta ik daar. En mijn gezicht half gesminkt wit, want het hoorde bij Partyman. Prince zei, oké, wat we gaan doen, we doen deze video. Als ik ja zeg, dan kom jij aanrennen en dan glij jij onder mijn benen door en dan speel jij die solo. En toen keek ik me uit. Ik was gewoon een mollig meisje van 19, ik kan niet eens dansen. Ik zei, wie denk je dat ik ben? Dat kan ik niet. Toen zei hij, oké, zuchtte die diep. Dat deed hij later nog veel bij mij.
2: Echt waar?
1: En toen heeft hij het omgedraaid, dus dan sta ik op de piano te spelen. En dan komt hij tussen mijn benen door en dan zegt hij, when I want sex, I called Candy. Met een A.
0: Ja, maar het is echt waar. Ik heb die video weer, ja, je moet hem even checken. Echt Party Man dan, de extended. Het is zo gaaf. Echt niet normaal, echt leuk. Maar goed, dit vertelde dus Candy Dolfer een paar weken geleden in de liveclub. Controversy hoorde je van Prince.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.

0: voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Veronica Weerbericht.
11: Het is voor de tijd van het jaar misschien nog een klein beetje te fris. 16 tot 18 graden. Een buitje in het oosten, verder redelijk droog. En er staat een stevige wind vanaf zee. Vanavond klaart het op en dat blijft lang tot in de avond mooi. En dan starten wij morgen de week met flink wat wolken. Maar in de middag komt de zon er weer door. En wordt het in het zuiden alweer 20 graden. En vanaf dinsdag gaan we de warmte in.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu...
12: Maurice Verschuren.

0: Spandau Ballet and Only When You Leave. Het is hier even weer. Ik loop helemaal te kloten met de tijd, hè. Normaal zit het eigenlijk zo rond 10:50. En ik weet niet of jij ook iemand van de klok bent, maar ik normaal gesproken wel. Ik vind het al vreselijk om 5 minuten te laat te komen. Maar goed, iets later dan gepland. Fout van oud. Maar het zit altijd wel zo rond deze tijd. Een lekkere fouten uit de jaren 80. En afgelopen vrijdagavond zat ik weer te luisteren naar Rob Stenders met het programma De Pub 40. Waarin hij een hitlijst uit een bepaald jaar helemaal opnieuw samenstelt. Want ja, er zaten ook best wel veel foute platen in de hitlijsten. En die komen dan ook wel voorbij. En dan is het blokje erg van moet ik dit wel of niet draaien? Nou ja, ik hoorde daar weer platen voorbij komen vrijdag. Mijn god, echt. En volgens mij heeft Ingrid er ook eentje. Ingrid, hallo daar.
1: Hallo.
0: Jij bent redelijk goed in de foute platen. Een tijdje geleden kwam jij bijvoorbeeld met Technotronic. Altijd lekker, hè? Pump Up The Jam.
1: Ja.
0: En je hebt er nu weer eentje. Vertel eens even, welke is dat?
1: Ja, ik heb Gloria van Laura Brannigan.
0: Ja.
1: En ja, dat is gewoon echt een super nummer. Dat klinkt gewoon echt happy en daar word je gewoon blij van.
0: Heb jij dus nog herinneringen? Is dat iets dat je bewust hebt meegemaakt in zo'n videoclipje erbij?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik luister alleen maar 80s en 90s. En daar komt dat liedje wel eens, ja, hoor ik dat wel eens. En dan denk ik van, nou, dat is prachtig. Dus dat is gewoon alleen daarom al.
0: Ja, en hij is ook hartstikke fout, dus hij kan hartstikke goed. We gaan hem draaien.
1: Oké, dat is
0: super,
1: goed.
0: Super, dankjewel Ingrid. Doei.
1: Dankjewel, doei.

0: Radio Veronica, het weekend met de beste 80's. Marillion hoorde je en Kaylee. En Marillion, geloof het of niet, die gaan ook gewoon maar door. Hun 21ste album is klaar. Het heet An Hour Before It's Dark. En ze vieren dat met eigenlijk shows over de hele wereld in de befaamde Marillion Weekends. Ook in Nederland, 16 oktober in Heerlen. Een dag later in het Chasséveld Breda. Enschede de 19e, de 20e in Groningen, de Oosterpoort. En twee dagen later ook nog in het Muziekgebouw in Eindhoven. Dit is Radio Veronica, hier hoor je de beste 80's. Als je trouwens nog iets wil horen, dan laat het vooral weten. Je kan gewoon even een appje sturen via de Veronica app, dat deed ook Mark.
1: Hey Maurice, het is alweer bijna tijd voor een barbecue en een koud pilsje natuurlijk. Goedemiddag!
0: Dat zei hij en ik kreeg een appje binnen voor Phil Lynott Old Town. Die komt er straks aan. Eerst is dit Ready for the World.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen, live your dreams.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
13: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op twee metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Heerhugowaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. Twee jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Ja.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
2: Luister vanmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in

0: Fill in it, hoorde je. En Old Town. En daarvoor Steve Winwood met Higher Love. En er kwam nog een appje voor binnen.
1: Heel fijn deze plaat. Lekker weekend allemaal.
0: Ja,
2: het weekend van Radio Veronica. 80's only.
0: Een lekker weekend is het sowieso. We hebben natuurlijk de beste 80's en dat doen we vandaag tot 4 uur. Want daarna schakelen we over naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. De afgelopen weken heb jij je kunnen opgeven samen met je vrienden om samen met Wout en Frank Curaçao en Nederland aan te moedigen tijdens het WK. Je maakt dan ook nog kans op een reis voor 2 personen naar Curaçao. En ja, de sfeer die gaat er ongetwijfeld goed in zitten vanmiddag. Dus straks checken we even met Wouter wat we allemaal gaan doen vanmiddag. En muziek onderweg zometeen van The Scorpions, Still Loving You. Phil Collins komt eraan. En wil jij iets horen uit de 80's? Geef het even door via de gratis Radio Veronica app.
3: And now, Laurie's Prescure.
4: Who's gotten a lot of publicity? He's gotten a lot. He's a great gentleman.

0: Phil Collins en zijn versie van You Can't Hurry Love. En de Scorpions ook nog met Still Loving You. Maandag tot en met donderdag hoor je hier tussen 2 en 4 Rob Stenders met de legendarische Bonanza. Jouw kans om jouw favoriete track op de radio te krijgen. En in het weekend hebben we ook ruimte voor een ethisch Bonanza. Miranda heb ik aan de telefoon. Yo Miranda.
1: Hallo.
0: Alles goed Miranda?
1: Ja hoor.
0: Ja, heb je een druk weekend of valt het mee?
1: Nee, gewoon lekker relaxed. We gaan vanmiddag het fietsen.
0: Goed zo.
1: Niet veel bijzonders.
0: Heb je een elektrische fiets of ben je nog iemand die echt ouderwets gewoon trapt?
1: Nee, wel elektrisch. Okay.
0: Ik vind het echt zo lastig. Soms gaan die dingen zo gruwelijk hard gewoon. Dat je echt als automobilist, als je eruit komt, en je moet echt gewoon uitkijken hoor.
1: Ja, maar ik vind dat met elektrische auto's inschatten van joh, komt hij al of kan ik nog oversteken?
0: Ja, je hoort ze ook niet meer. Ja.
1: Nee. Onze fiets gaat gewoon 25, netjes.
0: Oh, keurig. Keurig, Miranda.
1: Ja, toch?
0: Hey, de radio gaat even op standje 10. Jij kwam met een leuke plaat van Soul Sister, toch?
1: Ja, klopt.
0: The Way to Your Heart. Ik vind dat een hele leuke. En daar worden we heel vrolijk van. En het is ook nog ethisch, dus ik ga hem lekker draaien voor je.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
7: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
6: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
8: We worden wel wereldkampioen.
9: Ja, natuurlijk.
6: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Veronica weerbericht.
18: Met 16 tot 18 graden is het een tikkeltje fris voor de tijd van het jaar. Het blijft wel droog op de meeste plekken. In het oosten sowieso wel een buitje. Er staat een stevige wind vanaf zee. Vanavond klaart het mooi op. Morgen beginnen we met wolken. In de middag breekt de zon door en het wordt in het zuiden dan alweer 20 graden. En vanaf dinsdag gaan we echt de warmte in. De eerste dag is het nog wel wisselvallig, maar aan het eind van de week schieten de temperaturen richting de 30 graden.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
20: En nu
19: Maurice Verschuren.
20: Met

0: The Cashball en The Good Life van Inner City. En het is het goede leven hoor dit weekend.
1: Ja hoor.
2: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Opent namelijk vanmiddag om 4 uur zijn deuren. En ik heb Wouter van der Goes, want die hoor je vanmiddag samen met Frank. Ook vanmiddag dus. Die heb ik aan de andere kant van de lijn. Wouter, wat gaan we in godsnaam allemaal uitspoken daar in Breda vanmiddag?
3: Wij gaan daar zorgen dat de energie zo dusdanig is... Ja? Dat wij om 7 uur Curaçao zien spelen tegen Duitsland... en dat ze Duitsland in de pan hakken. En dan zingen we met z'n allen... Dit is het officiële WK-lied van Curaçao. En dat vinden Frank en ik zo leuk dat die moest ik er even bij pakken.
0: Die is echt leuk, ja.
3: Deze is goed, hè? Kiko, nou, en daarna gaan we het Nederlands elftal zien spelen tegen Japan. En die Japanners gaan we gek maken. Maar eerst in Breda. Ja. In Brussel. Daar hebben we een studio gebouwd. Sterker nog, as we talk wordt die studio opgebouwd.
0: Ja.
3: En daar gaan we met zoveel mogelijk mensen een... voorspel is een wat ongemakkelijk woord, maar dat is het wel. We zijn natuurlijk allemaal in de afwachting van die wedstrijd vanavond. En dat wil je vieren in de kroeg. Nou, dat gaan we doen. Ons eigen Radio Veronica Café.
0: Supergezellig. Ik ben daar veel geweest in Café Brussel. En ik ga vanmiddag kom ik ook even langs. En dan ga ik proberen mijn tapskills die niet bestaan te demonstreren.
3: Exact. Twee vingertjes willen we graag, Marlies.
0: Ja,
3: en als jij
0: proberen.
3: Achter de bar gaat staan. Heel goed. En die vingertjes die moeten horizontaal voor de duidelijkheid. Niet verticaal, want zo kunnen we het allemaal.
0: Ja.
3: En ja, te gek. En er zijn heel veel luisteraars die komen. We hebben de afgelopen week en de komende week in de middag zoveel kaarten daarvoor weggegeven. Grote vriendengroepen komen langs.
0: Ja.
3: En onze eigen club is er ook. En we gaan daar radio maken vanaf 4 uur. We zijn Frank en ik. Samen met heel veel toffe mensen. En fantastisch dat je ook daarbij bent.
0: Ja.
3: En dat vind ik een mooi moment om nog heel even deze...
0: Het woord balla zit erin, de ballen, dat is goed hè?
3: En dan, och man, maar om 7 uur die wedstrijd Curaçao-Duitsland. Stel je toch voor dat die gekke Curaçao-naars gaan winnen. Dat zou toch, ik weet het, Siets Roskam die er verstand van heeft... die zegt dat de kans 0,0001% is.
0: Okay.
3: Maar dat is alles wat we nodig hebben.
0: Een klein beetje kans is genoeg. Hè? En anders gaan die bitterballen erin en dan komt het toch alsnog allemaal goed.
3: En die Japanners gaan we pakken.
0: Die gaan we pakken,
3: Japan gaat er aan, gewoon. Voetbaltechnisch.
0: Hey, tot vanmiddag, Wouter. Yo.
3: Leuk dat je er bent. Later.
2: Dit is Radio Veronica. De beste muziek uit de jaren 80. 80's only.

lang voor SpaceX en zo had je al The Satellite bezongen door de Hooters. En daarvoor Don't Give Up, Peter Gabriel en Kate Bush. Dat gaan we zeker niet doen. We beginnen net met het WK. Vandaag natuurlijk Nederland, Japan en Curaçao, Duitsland. En Radio Veronica is straks vanaf 4 uur live vanuit Breda te horen met het Radio Veronica Café. En zometeen na 2 nog meer van de beste 80's met mijn maatje Dennis Hoebe. Veel plezier.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Monica. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we.

0: Hopeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement.

0: ogen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laar is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui, verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
7: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 18 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar bijna een half uur. Dan de A2 Sertogenbosch Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg. Daar is de oprit dicht. De afrit is dicht en de oprit ook trouwens, zie ik. En 15 minuten vertraging heb je daar. A9 Diemen Alkmaar tussen Holendrecht en Schiphol Oost. 16. Ring van Amsterdam. De A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Volendam en Zeeburg. 18 minuten. En de laatste de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Dat doe je er bijna een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
19: Luister vanmiddag vanaf

Bad Wet hoorde je en Wishing I Was Lucky. Band treedt nog steeds regelmatig op, maar de zanger van de band, Marty Pello, die kun je ook solo zien. Nou ja, niet helemaal solo. Er is in Engeland en Amerika een fenomeen dat je twee artiesten voor de prijs van één krijgt. En zo is deze Marty Pello samen met Billy Ocean te zien. Je hoort ook nog AHA en The Sun Always Shines on TV. Ja, iedereen heeft wel die ene collega waarvan je denkt, als ik deze vandaag een dagje even niet hoef te zien, dan zou dat helemaal prima zijn. Je weet wel, zo'n collega die altijd te laat is, te hard praat, werk uiteindelijk niet afmaakt, flauwe grapjes heeft. Nou ja, en dan denk je aan het eind van de dag, prima, ik kan lekker naar huis, ben ik er weer even vanaf. Maar stel je nou voor dat je met die collega duizenden uren in een tourbus zit, de wereld rondreist en elke avond samen moet presteren alsof jullie de beste vrienden zijn. Dan denk je pas echt hoe professioneel je bent. Het is een beetje het verhaal van AHA. Het was te zien een paar jaar geleden in een documentaire over de band. Deze mensen konden elkaar niet luchten of zien. En ja, mede onder die druk en natuurlijk ook de ziekte van zanger Morten Harkert besloten ze uit elkaar te gaan. Ze hebben gelukkig veel hits gehad in de 80's. Dit was er eentje van The Sun.

tempeltje. Van Van Halen, het nummer Jamie's Crying, was de basis voor deze hiphopper die in de jaren 80 toch heel veel mensen aan het bewegen kreeg. The Wild Thing hoorde je en Wham zat er nog voor en I'm Your Man. De beste 80's, iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6. Maar vandaag zijn we er tot 4 uur, want...

Breda. Vanaf 4 uur zijn Wout en Frank daar live met alle ins en outs van de wedstrijden van Curaçao, Duitsland en natuurlijk van Nederland, Japan. Verder is Chris Bauer erbij, Frans Duits is erbij. Het wordt één groot feest daar, dus zorg dat je de radio lekker aanhoudt en dat je meegeniet van de voorbereiding naar de wedstrijden met Wout en Frank dus vanuit het Veronica Café in Breda. En ja, tot die tijd dus de beste '80s. Ik ben er nog eventjes met zometeen onder andere muziek van Duran Duran. Girls on Film staat voor je klaar. En eerst deze zangeres. Die begon bij de Go-Go's, maar uiteindelijk solo veel succesvoller werd. Een van haar hits hoor je nu hier tijdens het beste '80s weekend van Radio Veronica.

0: Salie, die app via de radio Veronica app. Keihard aan het genieten met de radio aan en de ramen open. Belinda Carlisle hoorde je. Darling, leave a light on for me. De beste 80's. En ik kreeg ook een berichtje van Wessel. Die heeft een ideetje voor een battle. En ook Luc die heeft daar alvast over nagedacht. Ik ga zo meteen kijken welke battle ik ga kiezen. En voor de rest, zoals beloofd, muziek onderweg van Duran Duran. En ook Nick Kershaw komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Veronica Weerbericht. Ja, vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft wel droog, graadje of 18. Ook vanavond is het droog. En temperatuur daalt dan naar 9 tot 13 graden. Dus als je de wedstrijd buiten gaat kijken, dan weet je wat je kunt verwachten. Morgen dan start de dag bewolkt, lokaal een spatje regen en wordt het 17 tot 20 graden. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan. Daar staat een auto met pech. Kwartier vertraging daar. A9 Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en Schiphol-Oost. 13 minuten en de ring van Amsterdam-Koenplein. A10 is dat dus Koenplein-Watergraafsmeer tussen Durgerdam en Zeeburg. Auto met pech. Kwartier vertraging. Laatste de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu
16: Dennis Hoebe.

is Radio Veronica en gefeliciteerd. Je hebt hem gehoord, de oorworm van vandaag. Dit melodietje krijg je de rest van de dag niet meer uit je hoofd. We kregen een ontzettend schattig berichtje binnen van Lieke. Lieke die zegt, hey Dennis, we zijn het huis helemaal klaar aan het maken voor de wedstrijd van vanavond. We gaan met vrienden de twee wedstrijden kijken. Alleen mijn vriend Bram is zo zenuwachtig en is zo ontzettend van de leg. Misschien kan je hem helpen door iets van zijn favoriete band te draaien. En ze heeft er twee liedjes bij gedaan om hem meteen maar als battletje tegenover elkaar te zetten. Ja, ik denk dat ik dat ga doen, Lieke. Zometeen meer daarover. Ik denk dat jouw vriend Bram dat wel verdient. Twee liedjes van de Eagles. Ik moet even creatief zijn, want de Eagles die gingen eigenlijk in 1980 uit elkaar. Dus ze hebben misschien nog één of twee liedjes gehad. Ja, misschien gaan we die tegenover elkaar zetten. Misschien een ander liedje en een solo liedje. Ik moet er nog even over nadenken, maar Lieke, het komt goed. Zeg tegen Bram dat hij even wat te drinken neemt. En dat we hem zo meteen gaan helpen. Intussen muziek van...

0: Martijn, die meldt zich via de Radio Veronica app. En die zegt, wat een ongelofelijke banger is dit toch. Alexander O'Neill hoorde je Criticize bij Veronica. En Killing Joke, Love Like Blood. Ik kijk even op mijn horloge en ik zie nog iets meer dan een uur. Daarna schakelen we over naar ons fantastische Radio Veronica Café in Breda. Met alle ins en outs van de wedstrijden Curaçao, Duitsland en Nederland-Japan. Met Chris Bauer, met Frans Duits en natuurlijk Wout en Frank. En dat uurtje tot die tijd vullen we natuurlijk met de beste 80's. Zometeen veel meer.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
2: Veronica. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sport. Club om de hoek.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 3:00.
18: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. En zonder in actie te komen heeft de Amerikaanse Robin Montgomery de tennisfinale in Rosmalen gewonnen. Haar tegenstander Barbara Krejcikova meldde zich ziek af en daarom pakt Montgomery automatisch de titel. Haar eerste op een WTA-toernooi. De mannenfinale in Rosmalen is nu aan de gang. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden.
8: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen momenteel. Dit zijn de drie opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar doe je er 11 minuten langer over. A2 is Hertogenbosch-Utrecht tussen de Lingebrug en Culemborg. Daar is de afrit dicht, maar ook de oprit is daar afgesloten. Duurt naar verwachting tot 11 uur vanavond. 10 minuten vertraging momenteel. En de laatste, de A9, Diemen-Alkmaar tussen het AMC-ziekenhuis en Schiphol-Oost. Daar doe je er bijna een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
16: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
25: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
6: Luister vanmiddag

hoorde je bij Veronica. En over de time gesproken. Het is bijna 3:15. Matchday. Vandaag gaat het gebeuren. De eerste wedstrijd van Nederland tijdens het WK. Maar ook Curaçao, Duitsland. We gaan er een klein feestje van maken. Of misschien wel een enorm feest. Vanaf 4:00 namelijk overschakelen naar het café. Het Veronica Café in Breda. Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Curaçao. Wout en Frank die gaan je alle ins en outs geven van de wedstrijden van Curaçao, Duitsland, maar ook Nederland, Japan. Voor de rest is Chris Bauer daar, Frans Duits is er. En jij als luisteraar van Radio Veronica. Ja, en iedereen is toch een beetje in een gespannen sfeer vandaag. Want ja, eerste wedstrijd, spannend. En Lieke die meldde zich eerder via de Radio Veronica. Die zegt, ja, mijn vriend Bram die houdt het niet meer. Die is echt helemaal gek van de spanning voor vanavond. Kan je misschien iets van de Eagles draaien? Nou, we maken er een battle van. Twee liedjes. Eén liedje van de Eagles zelf. Want de band ging namelijk in 1980 uit elkaar. Dus het kan nog net, dat ene liedje. En daar zetten we dan tegenover een liedje van de zanger en ook drummer van de Eagles, Don Henley. Namelijk The Boys of Summer. En jij mag gaan bepalen welk van de volgende twee nummers helemaal gedraaid gaat worden. Wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat doe je via de Radio Veronica app. Als je die nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. En je kunt overal waar je bent luisteren naar Radio Veronica. En direct berichtjes naar de studio sturen. Bijvoorbeeld naar Wout en Frank. Om ze alvast even veel plezier te wensen. Zo meteen vanaf 4:00 dus. Vanuit het Veronica Café in Breda. En nu dus om door te geven welk van de volgende twee nummers van de Eagles en Eagles-leden je helemaal wil horen. Ga je voor deze?

0: Radio Veronica.
1: Radio Veronica.
0: De beste 80's.
1: Je bent welkom.
2: Ja, ik lekker zeg.
0: Join the club.
3: Hey, fantastisch. Dank je.
1: Veronica.

Back to the 80s bij Radio Veronica met The Fiction Factory. De plek waar ideeën worden bedacht die maar zo eens waarheid zouden kunnen worden. Simply Red hoorde je ook nog If You Don't Know Me By Now. We zitten midden in de Eagles battle. Dankzij Lieke die haar vriend Bram een beetje rustig probeert te krijgen voor vanavond. Helemaal op van de zenuwen voor de eerste wedstrijd tijdens het WK. En we juichen niet alleen voor Nederland, we juichen ook voor Curaçao. Zometeen vanaf 4 uur live vanuit het Veronica Café in Breda. En er veel stemmen binnen al voor die battle. Het gaat tussen I Can Tell You Why en The Boys of Summer. En Sandra die zegt Boys of Summer. Ton Hendriksen die zegt hallo Dennis, groot fan van de Eagles. En Don Henley, ik ga voor The Boys of Summer. Leon, ook voor The Boys of Summer. Marjolein die zegt The Eagles, I Can Tell You Why. René gaat ook voor I Can Tell You Why. Fred die gaat weer voor The Boys of Summer. Ingrid die kiest ook voor I Can Tell You Why. En ook Foki doet dat. Leida die zegt voor mij graag The Eagles, I Can Tell You Why. En Alba die kiest weer voor The Boys of Summer. En zo is iedereen zijn favoriet aan doorgeven. Welke van de twee liedjes moet de battle

speakers gaat knallen. Laat het weten via de app. Intussen een klein dansje met de Bee Gees en Diana Ross. We're in the middle of a chain reaction tijdens het beste 80's weekend hier bij Veronica. You

0: een mooie kettingreactie kunnen opleveren. Voor de rest van het WK, the middle of a chain reaction. Diana Ross tijdens het beste 80's weekend van Radio Veronica. Met zometeen hier Living in the Box, Blow the House Down. En Cher staat ook voor je klaar. If I Could Turn Back Time, hoor je zometeen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: 1 ijs koffie voor mevrouw. Mm.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
0: Veronica Weerbericht. 3:30, wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Het blijft wel droog. Ook vanavond is het droog. Gaatje of 18 nu nog, maar het daalt vanavond naar 9 tot 13 graden. En morgen wordt het bewolkte dag met lokaal een spatje regen en ook af en toe wat zon, dan 17 tot 20 graden. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar doe je er 8 minuten langer over. A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg 10. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de vertraging momenteel 9 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
16: Dennis Hoebe.
17: Met de beste muziek aller tijden.
18: Dit is Veronica.
17: The 80's only.

0: Frank, die zijn in dat café. Goedemiddag, heren.
1: Hi, Dennis.
2: Ja. Hallo, Dennis.
0: Zo, het zweetje zit er al gelijk goed in, heb ik het idee.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het begint nu langzamerhand. Mensen beginnen een beetje binnen te druppelen. We hebben zojuist de soundcheck van Chris Bauer gehad. Dat was fantastisch.
0: Lekker.
2: Dus inderdaad, qua sfeertje zit het wel goed, hoor, zometeen.
0: Ja, en voor iedereen die denkt, er wordt keihard gejuicht voor Oranje. Daar hebben ze gelijk in. Maar niet alleen voor Oranje, toch?
1: Nou, kijk. Wij zijn ook voor Curaçao. En vanavond speelt om 7 uur Curaçao tegen Duitsland.
0: Ja.
1: De kans dat Curaçao gaat winnen van Duitsland is... Nou, laten we zeggen, gelijk aan het feit dat aan de kans dat morgen Frank van het Hof wakker wordt met een hoofd vol met krullen, die kans is nu zo heel groot.
2: Nou, Siets had het, onze nieuwslijst, Siets had het afgelopen week had hij het uitgerekend, gewoon 0,1%, ja. Zei hij. Ja.
1: Okay. Maar dit kan de dag zijn van het grote wonder. En als Curaçao vanavond wint van Duitsland, dan is dat natuurlijk fantastisch. Ja. En het mooie is, daarna kunnen we meteen kijken naar Nederland-Japan. Ja, en die Japanners gaan mij natuurlijk gewoon helemaal gek maken.
2: Die gaan we hier maken.
0: Die dat gaat wel lukken, hè?
1: Ja,
0: dat gaat wel lukken. Ja, dus een feestje.
1: Dan
0: ga vooral verder.
1: Nou ja, nee, ik vind dat we heel positief moeten zijn daarover. Dat we ervan overtuigd moeten zijn dat Nederland vanavond gaat winnen. Mocht het tegendeel vanavond blijken, dan gaan we daar morgen over zeiken. Maar tot die tijd zijn we heel positief.
0: Ja, er is een uitdrukking voor. Dat heet manifesteren. Dat gaan we doen.
2: Exact. Manifesteren.
0: Ja, en we gaan zorgen dat wij al voor ons zien dat Nederland kampioen wordt. En dat het een mooi feestje wordt. Ja, ik sla meteen door, hè. We worden wereldkampioen. In ieder geval het feestje zometeen vanuit Breda. Het Veronica Café, Wout en Frank met Chris Bauer, met Frans Duits en met een aantal luisteraars die daarbij mogen zijn. En jij als luisteraar van Radio Veronica, gewoon via de radio, je hoeft niks te missen. Dus veel plezier, heren.
1: Nou, en de vraag is ook een beetje, waar ga jij vanavond de wedstrijden kijken? Willen we heel graag van je weten.
0: Nou, geef daar antwoord op via de app en geniet zo meteen.

Talk Talk bij Veronica. And Such a Shame. En voordat we dan over gaan schakelen naar Breda, waar het helemaal losgaat vanuit het Veronica Café, aanloop naar de wedstrijden van Curaçao en Nederland op het WK met Wout en Frank. En een heleboel gezelligheid. Nog even de uitslag van de battle van vandaag. Die werd bedacht door Lieke, of eigenlijk ja, haar vriend Bram, die het niet meer heeft van de spanning en niet weet waar hij het moet zoeken. En hij wilde graag een liedje van de Eagles horen. We hebben er maar meteen een battle van gemaakt. I Can Tell You Why van de Eagles tegenover een solo liedje van de drummer en zanger van de band, Don Henley, Boys of Summer. Superveel stemmen binnengekomen. Ik heb ze net allemaal met de hand zitten tellen. En één ding is duidelijk geworden. De meeste stemmen kwamen binnen voor The Boys of Summer. Don Henley hoor je als winnaar van deze Eagles Battle. Veel plezier met Wout en Frank vanuit Breda. En nog een fijn weekend. Mooie wedstrijd gewenst vanavond. En hou de radio lekker aan.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Veronica. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
3: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Vier op zaterdag 20 juni met Sommar bij IKEA.

0: Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Zeker starten is nu tijd.

0: met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
6: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond een stille tocht. In Zwitserland komt er geen maximum aantal inwoners. Daar was vandaag een referendum over en de meeste Zwitsers hebben tegen gestemd. Het plan was om in Zwitserland hooguit 10 miljoen inwoners toe te staan. In de praktijk zou het erop neergekomen zijn dat er veel minder migranten worden toegelaten. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden.
13: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 7 vertragingen. Totale lengte van 17 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 8 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Culemborg. Daar 10 minuutjes vertraging. De A9 Diemen-Alkmaar tussen het AMC Ziekenhuis en Schiphol-Oost. Daar sta je 9 minuten te wachten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar 8 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
15: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
16: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
17: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
17: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Het is vandaag zondag 14 juni 2026. Wij zijn Wout en Frank. Normaal gesproken maken wij op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag het middagprogramma van Radio Veronica en geven je in het weekend een beetje rust. Ja. Maar dat is vandaag anders, want we zijn er gewoon.
1: En sterker nog, ik heb hier echt... Ik droom hier al weken over dit moment. Let op. Radio Veronica Café, laat je horen! We hebben gewoon ons eigen café met Radio Veronica met de hele club. Het is wel fantastisch.
0: Café Bruxelles in Breda is omgedoopt tot het Radio Veronica Café. We hebben hier als het ware het voorspel voor twee belangrijke wedstrijden vanavond. Om 7 uur vanavond speelt Curaçao tegen Duitsland. En wie gaat er winnen, Frank?
1: Dat wordt natuurlijk Curaçao. Woehoe. Toch? Het wordt Curaçao, toch? Curaçao, ja, daar gaan we voor.
0: En daarna speelt Nederland om 10 uur tegen Japan. En wie gaat daar winnen, mensen?
1: Nederland!
0: Die Japanners die gaan eraan. Frankie Ouweboef, we hebben een bomvolle show vandaag.
1: Want we blikken dus inderdaad vooruit op die wedstrijd. Die wedstrijd Duitsland-Curaçao. We schakelen met What's in the Name? Maarten Schakel. Daar schakelen we mee. Hij zit op Curaçao. En hij kan ons de sfeer een beetje vertellen daar. Jim van der Tijl komt langs. Hij komt ons vertellen of de selectie van Dick Advocaat er al helemaal klaar voor is. Nederland neemt het vanavond op tegen Japan. Die wedstrijd start dus om 10 uur. Zoals gezegd, John de Wolf hebben we over die wedstrijd aan de lijn. En we leggen verbinding met de Oranje Bus in Dallas. Die ken je wel, dat is die Engelse dubbeldekker. Ja. En de Oranje Mars die loopt daar achteraan. Iedereen staat dan lekker mee te zingen met de snollebolletjes en zo. Nou, we hebben iemand die daarbij staat en die gaan we zo meteen eventjes bellen. Dat wordt superleuk. En daarnaast, belangrijk, 2 live optredens. Hij staat hier al, Chris Bauer is hier zo meteen live. En we hebben Frans Duits.
0: Leuk, leuk, leuk. Maar even los van de gezelligheid hier in het café, we zijn ook heel erg benieuwd. Jij thuis, waar kijk jij vanavond de wedstrijden? En met wie? Het zou heel mooi zijn als je ons dat laat weten via een audioberichtje. Dat kan heel makkelijk deze kant op via de Radio Veronica app. Omdat we gewoon met z'n allen gaan genieten. Waar en hoe en met wie kijk jij de wedstrijd? Geef het maar door!
2: Wout en Frank.

0: de Veronica Middagshow.
1: Met Wout. Mensen die altijd over hun eigen problemen hebben. Mensen die gewoon stoer doen met intellect.
2: En Frank.
1: Wetweters.
3: Contact lieben, glas en globen.

0: Ja, in de café mag je meezingen, toch? Offspring and Pretty Fly for a White Guy, hoorde je bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. We zijn er voor nu ook even in het weekend. Op alle dagen dat Nederland of Curaçao speelt. En toevallig is dat net vaak op dezelfde dagen. Komen wij vanuit ons eigen Radio Veronica café.
1: Ik geef het even door dat we thuis zijn vanavond. Gezellig op de bank zitten te kijken naar het voetbal. We zitten er bovenop. Lekker met een bakje koffie. Eventueel een pilsje als het nodig is.
0: Oh, lekker. Wie is dit?
1: Dat was het. Veel plezier allemaal.
0: Hoi, hoi.
1: En we gaan winnen hoor. Maak je maar geen zorgen.
0: Nee, gezellig appje dit.
2: Dit was Anneke. En ja, ze hebben heel veel appjes binnengekregen. De vraag die we net stelden was van hoe kijk jij naar het WK vanavond? Hoe ga je de wedstrijden kijken? Met wie ook? Wil je Wendy ook nog even?
0: Ja, doen we. Wendy ook.
3: Hey, hey, Wout en Frank.
0: Hi.
3: Nou, wij kijken vanavond in Kefalonia. Met de Nederlanders die in ons hotel zitten. Want ja, wij zitten vakantie te vieren. Alleen hier begint het dus pas om 11 uur. Dat is dus laat eten en lekker aan de oezo.
0: Nee, goed dat ze dat er nog even bij zegt. Dat het wel Griekenland is en niet Kefalonia, een of andere snackbar.
2: Nee, het is in Griekenland.
0: Ja.
2: En hier was Charlotte nog.
4: Hey, wat een Frank. Ik ben mijn huisje aan het klaarmaken. Want al mijn vrienden komen zo langs om te jagen voor Curaçao en voor Nederland.
2: Mooi man.
5: Hey mannen, Erik hier. Veel plezier vandaag in het Brabantse Breda. Ik kijk vanavond lekker thuis op mijn eigen bank met mijn familie. En de buurman die schuift waarschijnlijk ook aan.
2: Gezellig, gezellig, gezellig. Nou, inmiddels in het café hier is het toch ook wel behoorlijk vol gelopen. Jij loopt een beetje rond, hè?
0: Sterker nog, het bier is rijkelijk aan het vloeien. Dat is fantastisch. Ik loop eerst even naar Christel. Christel die zit helemaal achterin in het café. En Christel heeft echt een fantastische outfit aan. Christel, wat heb je aan?
6: Ik heb een blauw shirt aan met Judy Corso. Dat betekent kind van Curaçao. En dat noemen ze mensen die daar geboren zijn eigenlijk.
0: Want jij bent daar geboren?
6: Ik ben daar geboren, ja.
0: En kun je een beetje omschrijven, want je hebt vast nog wel contacten daar op het eiland, familie wellicht dat daar nog woont. Hoe wordt het WK daar op dit moment beleefd?
6: Het is één groot feest. Voor ons, win or lose, het maakt niet uit. We zijn al echt heel erg trots dat ze het WK gehaald hebben. Dus het kan niet meer stuk eigenlijk.
0: Wat denk je van de wedstrijd straks om 7 uur tegen Duitsland?
6: Ja, nou kijk, er zit altijd hoop dat wij of gelijk gaan spelen of gaan winnen. Maar ja, op papier gaat dat niet lukken. Maar ik blijf toch hopen.
0: Christel, stel, het gaat wel gebeuren.
6: Ja.
0: Wij zitten hier in dit café in Breda. wat gaat jouw reactie zijn?
6: Ik weet niet, dat zie ik dan wel. Ik denk dat ik keihard ga huilen. Ik weet het niet.
0: Wow. Superleuk dat jullie er zijn. Wie heb je allemaal meegenomen trouwens?
6: Dit is mijn man en mijn vriend en mijn kind.
0: Wat gezellig. Je man en je vriend. Wout, hebben we tijd? Even heen te rennen. Loop ik naar achter. Daar zit Wouter. Hallo Wouter.
7: Hallo.
0: Wie heb jij meegenomen?
7: Vrienden, Tigo, Bart en nog wat vriendinnen.
0: Zit je naar de opstelling te kijken?
7: Ja, ik weet niet wie er in Nederland zelf al spelen. Dus ik was me nog even een soort van aan het inlezen of zo.
0: Je bent dit Veronica Café, hè? We zitten hier vol in de WK-sfeer.
7: Ik weet het. Maar er is biergezelligheid, dus dan is het al snel goed.
0: Jij bent meer een WK-kijker voor de bier en gezelligheid.
7: Ja, absoluut. Ja.
0: Ik geef je geen ongelijk, vriend.
7: Hey, weet jij wel wie er in Nederland zelf al spelen?
0: Zeker, Pierre van Hooijdonk. Ja. En die heeft een fantastische positie. Edwin van der Sar weer op doel, hè? Dat is ook een top. Nee, tuurlijk. Hey mannen, geniet er lekker van. Wie heb je allemaal meegenomen?
7: Is Bart en Tigo.
0: En jullie zijn vriendengroep?
7: Ja, hij is mijn vriend, mijn partner en vriend.
0: Superleuk.
7: Ja.
0: Gezellig, super tof dat jullie hier zijn. Geniet er lekker van de biertjes. Wout, ik kom bij jou. Oh, kipkluifjes.
2: Nou ja, ik wilde nog even zeggen, want inderdaad, het WK is voor sommige mensen een hele serieuze zaak. Voor andere mensen is het gewoon een reden om lekker in de kroeg te zitten en het gezellig te hebben. Het WK-café van Radio Veronica is er ook op 20 en 25 juni. Daar hebben we ook poolwedstrijden. Als je nou met je vrienden langs wil komen, je bent welkom, hè. Meld je aan via radioveronica.nl. We geven kaarten weg, dus dan moet je wel een beetje geluk hebben. Maar geef je op via radioveronica.nl. En misschien ben je dan wel volgende week zaterdag en 25 juni bij ons hier in het café. Want we geven

0: Hey, Wouter Frank, ik zou heel graag bij jullie in het café willen zijn. Ik zou heel graag kaarten willen hebben, jongen. Die komen zelf uit Breda. Dus voor mij is het een thuiswedstrijd. Hey, groeten, Europa Breda. Yo. En uiteraard een vaste Veronica luisteraar.
1: Veronica
2: getatoeëerd
1: heeft op mijn arm.
2: Nou, dankjewel, man. En
3: zei hij nou dat hij Veronica getatoeëerd heeft op zijn arm?
2: Oh, dat verstond ik niet eens.
3: Nee, dat
2: zou ik fantastisch vinden.
3: Goed, ja. ik sloeg aan op het feit dat hij zei ik wil er graag bij zijn. En ik wilde eigenlijk roepen, ja, dat kan heel makkelijk. Ga naar radioveronica.nl, geef je eigen op. En wie weet ben je er bijvoorbeeld volgende week zaterdag wel bij. Het zou zomaar kunnen.
2: Dat zou superleuk zijn.
3: Overigens draaiden wij Stevie Wonder en Superstition.
2: Zometeen te gast. Sterker nog, hij zit hier al naast me. En hij gaat zometeen een spectaculair live optreden geven. Zometeen Chris Bauer en hij zegt nu de volgende legendarische woorden.
4: Ik heb er zin in.
3: Top.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
9: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
8: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
10: We worden wel wereldkampioen.
11: Ja, tuurlijk.
8: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Veronica Weerbericht.
3: Ja, nou, daar kan ik kort over zijn. Het wisselend bewolkt. Het blijft op de meeste plekken wel droog. Graadje of 17. Vanavond droog. Heel even de zon gaan we zelfs zien. Vanavond dan. En dan wordt het donker en dan worden we wakker. En dan begint de dag met regen. Later droog. Zon komt erbij. 18 graden. En later deze week, vanaf woensdag, klimt zo langzaam die temperatuur op. En uiteindelijk gaan we richting de 30 graden rond vrijdag. En dat houden we dan echt een paar dagen vast.
2: Dus als we hier volgende week zitten, volgende week zaterdag, dan
3: bloedverziekend heet.
2: Bloedverziekend heet.
3: Dan gaan we de hele uitzending klagen over dat het te warm is. En dat het te zonnig is. En alles. Nee, het wordt heerlijk. Het wordt echt heel lekker.
2: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Met op dit moment nog 11 vertragingen. Totale lengte van 28 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 6 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Geldermals en Beesten. Daar is de oprit afgesloten. 7 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Beest en Everdingen, daar 6 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, daar sta je 7 minuten te wachten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
3: Chris Bauer is bij ons te gast. Chris, nog steeds zin in?
1: Ja, nog steeds. Nog steeds heel veel zin in.
3: Gaan we het zo doen?
4: Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdop. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica.

0: Jackson's. Can you feel it?
1: Voel je het al een beetje vanavond?
2: Nou, ik voel hem wel hoor.
1: Je voelt het wel.
2: Sterker nog, ik voel ook dat dit goed gaat komen. Dit gaat vanavond gaat gebeuren.
1: Duitsland gaat kapot. We gaan gewoon, althans voetbaltechnisch dan, hè. Curaçao gaat winnen. En Japan gaat er ook aan vanavond.
2: Ja. Denk je niet? Ik heb er alle vertrouwen in wat dat betreft, Wout.
1: Jackson's en Can You Feel It bij Radio Veronica live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Want je hoort op de achtergrond wel een paar mensen kletsen. En dat vinden we alleen maar gezellig. In de studio zouden we nu zeggen...
2: Ja, maar ja, hey, wat is een café zonder geroezemoes, zeg ik altijd.
1: Exact. En we zijn hier met een ontzettend leuke gast.
2: Want, Wout, wat is een café zonder live muziek? En daarom dachten wij, laten we een van de gezelligste muzikanten van ons land uitnodigen. Hier in het Radio Veronica Café mag ik een groot applaus voor Chris Bauer!
3: Dank je wel.
1: Dankjewel. En grappig is, Chris, dat de kans bestaat dat je deze kroeg nu vandaag voor het eerst nuchter bekijkt. Want je komt hier vrij vaak op de stap, hè?
3: Ja, nou, vrij vaak. Ik ben hier wel eens inderdaad een paar keer geweest, om te stappen.
1: En dus ik zie aan je glimlach dat dat geen ongezellige avond was.
3: Nee, dat was wel heel leuk, ja. Maar dan zie je dat toch wel even anders, hè?
2: Ja, precies, bij daglicht. Maar opgetreden heb je hier nog nooit, nooit gedaan.
3: Nee, dus het wordt de eerste keer.
2: Wauw. Ja. Hey, we vinden het ongelooflijk leuk dat je bij ons bent. Hoe gaat het met je? Laten we daar eens mee beginnen.
3: Ja, het gaat supergoed. Ja? Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik heb er zin in. En verder gaat het ook. Ja, heel erg goed.
2: Nou, volgens mij word je hartstikke gevolgd door camera's, toch? Jullie zijn druk bezig met een nieuw seizoen van De Bauers.
3: Ja, we zijn nu... inderdaad.
2: Is dat een beetje te doen of niet? Of heb je de hele dag een camera op je neus?
3: Nee, het is prima te doen. Kijk, ze filmen me niet in mijn onderbroekje. En dan vind ik het allemaal prima.
1: Is dat waar de grens is gesteld? Is dat de afspraak die je hebt gemaakt? Alles mag behalve onderbroek?
3: Ja, het onderbroekje, dat hoeft niet op beeld.
1: Nee, maar verder want jij hebt hele gekke onderbroekjes of zo. Ja, ik weet niet.
3: Nee, maar gewoon privé, een beetje.
1: Privé.
3: En verder rest vind ik het allemaal prima. Het is wel gewoon geinig, toch? Ook voor later. Ja. Een soort documenten hebben ervoor.
1: Het is fantastisch. En het is ook ontzettend leuk om te zien. Ik vertelde je net, ik vind het ook echt leuk om te kijken. Ja. Jullie zijn een hechte familie. En jullie zijn een close familie. En jullie zijn dol op elkaar. En wie is nou de grootste voetbalkenner van jullie?
3: Oeh, dat is toch de derde, Frans Junior.
1: Ja?
3: Ja. Die is echt, echt een voetbalfanaat.
1: Want jullie hele familie is wel... Ik bedoel, jullie gaan wel vanavond kijken de wedstrijden.
3: Ja, we gaan vanavond even voor de buis zitten.
1: En dat wordt serieus niet doorheen lullen en gewoon kijken naar die wedstrijd?
3: Nou, het ligt eraan wie er op de bank zit. Als mijn ouders erbij zitten, dan wordt het wel heel tijd kibbelen. En die hebben er dan ineens verstand van, hè?
2: Ja, maar die zijn fanatiek ook, of niet?
3: Ja, die zijn ineens van, hey, gele kaart, rode kaart.
1: Echt hoor?
3: Ja, die hebben helemaal geen verstand van voetbal, maar dan wel.
2: Elk WK gaan er 3 tv's doorheen bij de familie Bauer. Ja, ja, nou, ja, de dingen naar de tv gegooid.
3: Ja, die premie gaat ineens omhoog van de verzekering elk jaar.
1: Ja, nou ja, goed. En je bent natuurlijk een echte Brabander. Dus we zitten hier in een... je kent deze kroeg. Dit is echt een bruin café. Hè? Ja. Waar moet een bruin café volgens jou, waar moet het aan voldoen? Wanneer klopt dat? Wanneer is dat goed?
3: Oh, nou, ik denk sowieso barkrukken. Traditionele barkrukken. Mooie bar waar je aan kan zitten.
1: Ja.
3: Nou, de tinten moeten inderdaad bruin zijn.
1: Het moet lekker donker. Het moet altijd voelen alsof het 's avonds is, hè?
3: Ja. Het moet een beetje schemerig zijn. De lampjes moeten kloppen. Moeten eigenlijk net geen licht geven. Uh-huh. En ik denk dat je gewoon goede drankjes moet hebben. Gewoon goed tap bier.
1: En ben je bent een bierdrinker, ben je?
3: Ja, wel.
1: Af en toe een wijntje.
3: Af en toe een wijntje, een biertje, een speciaal biertje.
1: Shotje tussendoor.
3: Kan. Ja, zo'n boekatje of zo.
2: Ja. Ja. Kun je de laatste avond nog herinneren dat je hier was? Hey, hoe ging het er toen aan toe?
3: Zo'n boekatje.
1: Ja. Of 18.
3: Ja, heel zou goed kunnen. Ja.
1: Heel goed.
3: Ja, dat ging wel.
1: Jij gaat zometeen voor ons zingen. Vinden we heel erg top, optreden.
3: Ja.
1: Dus we wilden je eigenlijk even één liedje de tijd geven om de eerste zo'n boekas achterover te tikken. En dan zometeen de microfoon te pakken en te gaan zingen.
2: Zometeen live hier, jongens.
3: Ik heb er zin in.
1: En om de brug maar te maken. We hebben High Hopes.

0: Dit is Radio Veronica, Veronica de Disco en High Hopes.
1: We zijn live in het Radio Veronica Café. Het allereerste live optreden in het Veronica Café. Komt van, dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Chris Bowen! Take it away.

0: Dank je wel.
1: Dames en heren, ja! Chris Bauer! Chris Bauer! La, la, la, Londen! Weer terug naar Breda. Ja,
0: zeker, zeker. In het Radio Veronica Café, waar we uitzenden tot 7 uur vanavond.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese

0: nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Eén ijs koffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
19: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
23: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al drie anderen aangehouden, alle drie tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de derde Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. Een drama voor Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij was in Barcelona aan het strijden met zijn teamgenoot George Russell. En toen hij hem voorbij was, ging zijn auto kapot. Voor Lewis Hamilton maakt het niet uit. Hij reed vooraan en won de race. Max Verstappen werd vierde. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
0: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 6 vertragingen, totale lengte van 18 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 6 minuten. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. Daar sta je 8 minuten te wachten. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar 6 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen. Daar 13 minuten, heeft opgelet daar. De op- en afrit is afgesloten. Naar verwachting duurt dat nog tot 11 uur vanavond. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens. 6 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar 9 minuten. Dan zijn er ook nog 4 flitsers gemeld. En die vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
7: 18 plus speelbewust.
9: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
27: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
27: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
28: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
30: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
31: Boost yourself.
32: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
33: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Daan de Munnik en het regent zonnestralen, lieve mensen. Goedemiddag. Live vanuit Breda is dit het Radio Veronica Café. Wij zijn Wout en Frank. En we hebben het, nou, best wel gezellig hier. Nou,
1: misschien moeten we dat heel even in de groep gooien. Radio Veronica Café, hebben we nog een beetje leuk! Oké. Heel eventjes. We staan hier in een café in Breda. Café Brussel is dit normaal gesproken. Volledig omgetoverd tot Radio Veronica Café. Er hangen Radio Veronica vlaggetjes. Er wordt bier getapt door Maurice Verschuren. Onze collega. Die staat achter de bar. Die heeft net heel snel een tapcursus gekregen. Ja. En we zijn hier dus met een hele leuke club aan Radio Veronica luisteraars. Dat is de plek op dit moment. Het Radio Veronica Café.
0: Misschien leuk om heel eventjes rond te gaan lopen. Wat mij betreft kan het.
1: Ja? Ja. Top. Want ik zag wel... Kijk, het is natuurlijk heel gezellig. Hè? De sfeer is goed. Maar ik zag hier toch een kleine ruzie. Aan de tafel. Het is natuurlijk zo dat als je hier naartoe komt... en dat kan nog, we hebben nog wat kaarten voor de komende twee keer dat we hier nog staan. Ga naar radioveronica.nl, meld je aan. En onder de mensen, onder de teamcaptains die hier aanwezig zijn... verloten we nog een reis naar Curaçao. En daar ging het hier net even over. Roel is een van die teamcaptains. Hallo Roel.
2: Hoi.
1: Hey, mocht jij nou die reis winnen naar Curaçao?
2: Ja, dan ga ik mijn vriendin mee. Of misschien Koen, maar ik denk waarschijnlijk mijn vriendin.
1: Oké. Ik ga heel even naar de vriendin in kwestie.
3: Hallo.
1: Hoi.
3: Ja, wat ik hiervan vind, hè?
1: Nou, die vraag wilde ik aan jou stellen.
3: Ja. Ja, dat weet ik niet zo goed.
1: Oké, stel, de situatie komt, hè. Op zondagochtend wordt hij wakker. En...
3: daar ga ik niet zo van uit, zeg maar. Ik ben altijd zoiets van, doe maar gewoon nuchter. Je wint niet altijd één keer zoiets. Ja, hij heeft laatst wel een hoofdprijs ergens gewonnen, maar daar ga ik nooit van uit.
1: Ja, dat is niet dat hij hier zit, of niet?
3: Nee, hij heeft een bad-eentjesrace ergens gewonnen.
1: Je hebt een bad-eentjesrace gewonnen. Jij bent echt een geluksvogel.
2: Een PlayStation 5 net teleur, ja.
1: Godverdikkie, man. Dit is... nou, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat hij wel die reis naar Curaçao wint.
0: Ja.
1: En dan wordt het dus of jij of wordt het zijn beste vriend.
3: Ja, blijkbaar.
1: Oh.
3: Ik ga wat uitnodigen, dus ik weet niet.
1: Oké, dit wordt nog een klein discussietje. Wil je die reis winnen naar Curaçao? Zorg dan dat je erbij bent. Ga naar radioveronica.nl. Dan nodigen we je uit met je vriendengroep hier in het Radio Veronica Café. En dan kom jij misschien wel in die gigantische race om naar Curaçao te gaan.
0: Cheyenne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Volgens mij zit jij ook wel klaar om vanavond de wedstrijd van en Curaçao en Nederland te bekijken.
4: Ja, zeker.
0: Met wie ga je kijken?
4: We zitten met vrienden thuis.
0: Wauw, wat goed zeg, wat leuk. Moet je horen, ik begreep dat je het ook niet ongezellig zou vinden om een keer hier naartoe te komen.
4: Nee, zeker niet.
0: Nee, en dan maak je dus ook kans op die reis naar Curaçao.
4: Ja.
0: Allright, luister. 20 juli, dat is komende zaterdag. Dan zijn we ook hier in het Radio Veronica Café. Dan speelt Nederland om 7 uur 's avonds. We hebben dan Django Wachten die komt spelen. We hebben bitterballetjes. We hebben biertjes genoeg. We hebben alles wat je wilt drinken. En we hopen dat jij er dan ook bij bent. Bij deze ben je uitgenodigd.
4: Ja!
0: Lekker, gezellig. Cheyenne, tot volgende week.
4: Tot volgende week.
0: Hoi, hoi. En iedereen die denkt van... ja, maar ik wil ook naar het Radio Veronica Café. We zijn er eigenlijk alle poolwedstrijden. En je kunt jezelf opgeven via radioveronica.nl. Zo deed Cheyenne dat ook.
5: Je luistert naar Radio Veronica.
6: Daar gaat-ie.

0: Accidentally in Love is van Counting Crows. En hoorde je bij Radio Veronica op deze mooie zondagmiddag live vanuit het Radio Veronica Café in Breda, waar wij allemaal gespannen, maar wel met heel veel plezier en zin, ja, eigenlijk uitkijken naar de wedstrijden van vanavond van Curaçao tegen Duitsland en Nederland tegen Japan.
1: Het begint straks eerst met Curaçao tegen Duitsland om 7 uur en dan om 10 uur Nederland tegen Japan. Hier in Breda kan ik melden dat het al behoorlijk oranje kleurt. Maar dat is echt helemaal niets vergeleken met de straten van Dallas. Want daar start over een uurtje de welbekende fanwalk. Die oranje mars, je kent wel die mars achter die Engelse dubbeldekker. Ja. Waar dan de zonnewolkers onder andere zaten op te treden. Zijn het gek. Duizenden fans die wandelen mee richting het stadion. En springen minimaal 35 keer van links naar rechts. Iemand die dat kan bevestigen en die er op dit moment bij is. Dat is Kim, goedemiddag of voor jou goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen voor mij. Goedemiddag voor jullie.
0: Hey, luister, daar in Amerika gewoon heel eventjes voor het beeld. We hebben in Nederland hebben we een beetje zonnetje. We hebben een wolkje, graadje of 16, 17. Volgens mij bij jullie is het bloedfysiek het heet op dit moment, hè?
3: Ja, nou, dat zou je zeggen. Maar we hebben net echt een stortbui over ons heen gehad.
0: Nee.
3: En hier is het eigenlijk gewoon best wel lekker met, denk ik, 25 graden. Dus het is vandaag wat minder goed weer. Maar dat is eigenlijk wel prima.
1: Die bus die staat nu op het punt van vertrekken. Is er ook een optreden gaande op dit moment eigenlijk, of niet?
3: Ja, ja, je hoort misschien op de achtergrond. Dus Yves Berends die staat op de tweede. En Yuki is een beetje aan het rappen ook erbij en aan het presenteren.
1: Ja, Yuki Kempes, vroeger van Chris Cross Amsterdam. Ja, ja, ja. Kun je een beetje omschrijven hoe het er daar nu uitziet, achter die dubbeldekker?
3: Ja, dus we staan nog op een fanfest eigenlijk, een soort oranje feestje met duizenden mensen, heel veel Amerikanen. En vanaf de bussen, hè, want we hebben onze eigen dubbeldekkerbus, maar ook een dubbeldekkerbus van de KNVB voor de VIPs. Daaraf draaien we eigenlijk muziek. En zijn er allemaal mensen hier naartoe gekomen.
1: Wat vinden die Amerikanen ervan eigenlijk, al die gekke Nederlanders met hun oranje shirtje? Ja. En
3: helemaal fantastisch. En iedereen is ook in het oranje, dus je kan eigenlijk ook niet goed zien of nou een Amerikaan of een Nederlander is. Maar zij vinden het helemaal geweldig.
0: Wat leuk, wat goed. Waar is die hele traditie met die bus eigenlijk ooit ontstaan? Hoe is dit gekomen?
3: Ja, in 2004 hebben twee leden van ons de bus als grap eigenlijk gekocht voor het EK in Portugal. En die dachten, joh, is lachen, gaan we mee naar Portugal rijden. Valt hij daaruit, prima, laat hem achter. Nou ja, we zijn inmiddels 22 jaar verder. En 10 toernooien van de heren verder. Ja, ja, ja. Dus dat is echt helemaal uit de hand gelopen. En inmiddels zijn we natuurlijk gewoon een vereniging en moeten die bus goed onderhouden. Maar echt fantastisch.
1: Ik vind het mooi, die bus die heeft dus al een hele tour afgelegd ook. Hè? Want dat ding moest natuurlijk naar Amerika. Dat moet een heel project zijn geweest ook.
3: Ja, heel project. Om al het papierwerk goed te krijgen. Dus we hadden eigenlijk pas in maart eigenlijk de go. Het is echt groen licht. Met name verzekering was heel lastig te regelen.
1: Fantastisch.
3: Want, leg dat maar eens uit, hè, dat je een eigen bus meeneemt met supporters en er is een bar aan boord.
0: Ja, dus, ja. Nou, maar het is heel erg normaal en dat gaan we allemaal doen. En vanavond gaan we dan kijken naar die wedstrijd Nederlands tegen Japan. Ja, ja. Kijk, die Japanners die gaan er natuurlijk aan. Dat zijn we eens met elkaar, hè?
3: Ja, zeker.
0: Die Japanners die gaan huilen vanavond. Alleen, wat gaat het worden voor de uitslag, denk jij?
3: Ik denk zelf 2-1.
0: 2-1,
1: nou dat, 2-1. Vind ik
0: sympathiek ook.
1: Vind ik een mooie uitslag.
0: Dat de Japanners heel even denken van nou we kunnen toch wat. En dan pakken we ze met één doelpuntje meer toch gewoon vanavond kloppen we die boel.
3: Ja, want die Japanners, we moeten denk ik niet onderschatten. Er zitten een paar goede spelers bij, ook uit de Nederlandse competitie.
0: Maar dat is natuurlijk sowieso het verhaal. We moeten niemand onderschatten. Nooit.
3: Nee.
0: Maar we gaan ze wel pakken vanavond. Heel veel plezier met die bus en met de mars die jullie hebben. En,
1: maak er een feestje van, Kim.
0: Maak er een feestje van, Kim.
3: Ja, gaan we doen. Jullie ook in het Oranje Café.
0: Goed je gesproken hebben. Tot ziens, hè.
3: Dag gedaan.
0: Hoi. Dit kunnen wij mee zien.
1: Oh, toeter.
0: Ja, ja.

0: Sweet Caroline, Neil Diamond. Dit is Radio Veronica, waar we zometeen met iemand gaan bellen die er echt verstand van heeft, jongen.
1: Iemand die daar ook echt verstand van heeft, hè? Dit is, we hebben niet zomaar de mensen geregeld, hoor, nee. Als analist.
0: Vind ik heel leuk. Hij is op vakantie in Italië, maar wil toch zometeen even met ons vooruitkijken naar de wedstrijd vanavond tegen Japan. Zometeen hier John de Wolf.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: voordeel op anwb.nl. We gaan.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Veronica Weerbericht.
15: Vandaag een wisselvallige dag met af en toe de zon, ook een beetje regen. Vanavond blijft het droog, morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog, komt de zon erbij, 18 graden. En naarmate de week vordert wordt het steeds mooier en mooier en mooier en mooier en mooier.
16: Lekker vriend. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen. Totale lengte van 23 kilometer op dit moment. Dit zijn de vertragingen vanaf 6 minuten. De A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Diemen en Diemen Noord 6 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht. Tussen Geldermals en Everdingen. Daar sta je 16 minuten te wachten. De op- en afrit is daar afgesloten. En gaat pas om 11 uur vanavond weer open. De A10 Koenplein Amstel. Tussen de Zeeburger Tunnel en Watergraafsmeer. Daar 6 minuutjes. En de A76 Geleen Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland 8 minuten. Dan ook nog één op de A325. Dat is Arnhem Kleven. Tussen de A325 afrit Lent West en Lent. Daar 7 minuten vertraging voor compleet overzicht. Met alle files en alle flitsers verwijs ik je graag naar de app van Flitsmeister.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
17: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
18: En nu.
17: Wout en Frank.
18: Live vanuit het Radio Veronica.

0: Wat drink jij?
1: Nee, ja, dat is Frans Duits, die komt hier binnen. En Frans Duits, die neemt altijd wat lekkers mee. Dat weten we inmiddels. Altijd lekkere likeurtjes, altijd lekkere drankjes.
2: Nou,
1: ik moet je eerlijk zeggen. Ik vind hem, hij duwt lekker weg weer, hoor,
2: ja,
1: deze.
2: Ja. Ja,
1: oranje knallers.
2: Ja, oranje knallertje. Het is een heerlijke karamelshot.
1: Ja.
2: Heerlijk. Heerlijk. Ik zeg altijd maar zo, het is niet te zuipen, want het verkoopt zo lekker, jongens.
3: Ik heb er nu 4 op.
2: Ja, zelf.
3: Heel lekker.
1: Ja, maar het leuke is, jij wordt er alleen maar leuker van op het moment dat je die dingen naar binnen duwt.
0: Mensen, ik ga heel veel ingrijpen, want we gaan even iets anders doen. Let op.
4: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Vanavond is er een wedstrijd en ik wil gewoon dingen weten, Frank.
1: Ja, en daarvoor moeten we even contact leggen met iemand die er echt verstand van heeft. Sinds vandaag onze huisanalist. De man met 6 interlands achter zijn naam. En natuurlijk bekend als assistent-trainer en clubicoon van Feyenoord. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor John de Wolf!
2: John de Wolf! Applaus!
1: Vanuit Italië!
0: Nou, John, die kun je in je zak steken. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, heren.
0: Goedemiddag. Wat ontzettend fijn.
5: En dames.
0: Ja, wat fijn dat je even wat tijd voor ons wilde maken. Ja, af en toe wordt er een beetje gelachen hier, maar we luisteren wel allemaal naar je. John, ik wil even vragen. Vanavond spelen wij natuurlijk tegen Japan. Dat is best een goede ploeg, toch?
5: Japan is een zeer goede ploeg. Een moeilijke ploeg om van te winnen. De laatste wedstrijden die ze gespeeld hebben, ik kan nog een wedstrijd herinneren. Op Wembley tegen toch moeilijk Engeland. Uh-huh. Ja, die winnen ze met 0-1. Dus een heel solide elftal met een aantal spelers die in Nederland spelen. Waaronder ik twee elke dag meemaak. Ueda en Watanabe. Dus één aan de voorkant, de spits. En één aan de achterkant, de laatste man, centrale verdediger Watanabe. Ja, dat zijn gewoon twee soldaten, weet je wel, betrouwbaar en geef ze mee met een boodschap en ze doen de best.
1: Ja. Hoe belangrijk is het winnen van zo'n eerste wedstrijd eigenlijk voor het vertrouwen van zo'n ploeg? Dat weet jij.
5: Dat is natuurlijk altijd goed. Alleen ja, ik ga terug in heel lang geleden. En dan zijn er waarschijnlijk mensen die bij jullie aanwezig zijn die er toen nog niet waren. In 1988. Ja. Toen Nederland Europees kampioen werden. Ja. Toen verloren ze de eerste wedstrijd. En toen werd er gewisseld voor de restant van de wedstrijden. Ja, en achteraf werden ze nog Europees kampioen. Maar je ziet ook vandaag Australië, Turkije. 2-0 voor Australië, waarin eigenlijk iedereen verwacht dat Turkije zou winnen.
1: Ja,
5: dat doet iets met een ploeg, weet je. En je weet ook, ja, als je de eerste wedstrijd wint, dan ben je zo goed als al geplaatst voor de volgende ronde. Want bij heel veel groepen, of bij de meeste groepen, gaan de eerste 3 al door.
0: Ja, zo. Even toch ook een iemand even omhoog houden. Koeman, die heeft al gezegd dat we gaan spelen met dezelfde opstelling als in de oefening in het land tegen Oezbekistan. Malen in de spits. Die nog niet helemaal leverde wat we allemaal hopen. Hoopten ook. John, gaat dat goed komen vanavond tegen Japan,
5: nou,
0: denk je?
5: Weet je, Malen is natuurlijk echt opgeleefd in Italië, bij AS Roma. Mm-hmm. Hij heeft het daar fantastisch gedaan. Maar hij heeft het vooral fantastisch gedaan in de omschakeling. Met veel ruimte en met veel op de counter. Italiaanse ploegen zakken in en tot aan de middenlijn. En dan krijgen de spitsen veel ruimte. En daar heeft hij fantastisch van geprofiteerd. Alleen, ja, het Nederlands elftal wil altijd dominant voetbal spelen. Ook op de helft van de tegenstander. Dus de ruimtes klein zijn. Dus dan wordt het toch iets anders verwacht. En ook in de laatste oefenwedstrijden heeft hij een aantal kansen gekregen. En die heeft hij niet verzilverd. Ja, dat kan ook in het kopje gaan zitten. En aan de andere kant, weet je, hopelijk als hij begint vandaag. En hij maakt zijn goal. Ja, dan is dat wel lekker voor hun speler. Want ja, hij voelt en zal ook de druk voelen van Depay natuurlijk. Hè. Depay is... Ja, hij is topscorer alle tijden op dit moment van het Nederlands elftal. Is geblesseerd geweest. Ja. Als ik het goed vernomen heb, is hij weer fit om ook eventueel te starten.
0: Hij staat klaar.
5: Ja, ik zou dan met Depay starten. Ja. Als je beste speler, wat ik vind, weer fit is en kan starten, ja, dan zou ik starten met Depay.
0: John, tot slot. Heel even de keeper, Verbrugge. De kneuzing, viel geblesseerd uit, is er weer bij vanavond. En dat is volgens mij best heel belangrijk, hè?
5: Ja, het is altijd sowieso belangrijk als je als toets een elftal in je hoofd hebt. En waarin elke speler is natuurlijk belangrijk, maar ook je keeper, ook in je keuzes die je gemaakt hebt. Ja, dan is het heel prettig als je daarin je beste keeper voor de bondscoach, hè, Koeman vindt Verbrugge zijn beste keeper, dat hij fit is en dat hij daarmee kan starten. En dat is gewoon zeer prettig. En dat geeft ook vertrouwen aan de groep. Weet je, als je al gelijk de eerste wedstrijd moet starten met je eerste keeper waar je voor gekozen hebt, die niet kan starten, dan is dat gewoon heel vervelend.
1: Ja. Ik wil eigenlijk aan je vragen wat je denkt dat de stand gaat worden vanavond. Maar dat werd me net al ingefluisterd door Frans Duits. Want jij bent namelijk ook jij bent ook drinker van de Oranje Knallers.
5: 2-0.
1: Ja, 2-1 zei je trouwens.
2: 2-1 heb je in het filmpje gezegd, maar dat maakt niet uit.
5: Nee, ik had...
2: Je hebt een herkansing, John. Je hebt een herkansing.
5: Nee, ik had 2-1 gezet. Het was een grapje.
2: Nee, of heb je een paar van die Oranje Knallers op? Of,
5: Nee, ik ga ervan uit dat het Nederlands elftal wel gaat winnen. Het wordt geen makkelijke wedstrijd. Nee. Dus ze zullen vol aan de bak moeten. En ik heb toch al het vertrouwen van, zoals de meeste Nederlanders, hoop ik, dat we gaan winnen. En daar ga ik vooruit en daar ga ik goed voor zitten vanavond.
0: Heel goed. John de Wolf, dankjewel. En geniet sowieso van de wedstrijd vanavond, hè.
5: Dankjewel, heren. Jullie ook.
1: John, leuk je gesproken te hebben. En drink ze met die Oranje Knallers.
0: Dames en heren, John de Wolf!

0: Modern Love is van David Bowie. Dit is Radio Veronica. Het is zondagavond. We zenden uit vanuit ons Radio Veronica Café. Met straks nog hier op het podium Frans Duits. Kijken we heel erg naar uit. We hebben een ramvolle kroeg met allemaal toffe luisteraars die zich hebben opgegeven via radioveronica.nl om langs te komen. En volgens mij, iemand die midden tussen al die luisteraars staat, is mijn... ja, ik zie je al staan.
1: Zie je me?
0: Achter de bar, Frankie.
1: Nou, dat is een plek waar ik gewoon waar ik me heel comfortabel voel. Maar iemand die zich minstens net zo comfortabel voelt achter die bar, dat is onze eigen Maurice Verschuren.
2: Ja, ja, nou, je zal vast wel kennen dat je staat te wachten aan een bar. En dan denk ik, waar blijft mijn biertje? Dat probleem is bij mij opgelost, want ik heb een kleine spoedcursus gehad. En ik kan nu het perfecte biertje tappen. Wil je dit zien?
1: Ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Want Maurice, hoe tap je het perfecte biertje?
2: Okay, dus wat heel belangrijk is dat de tap helemaal open gaat.
1: De tap helemaal open. Wout, schrijf je mee?
2: Ja. Altijd helemaal open. Het begint even met schuim. Ja. Ik doe nu net alsof ik het heel goed kan, maar goed. En daarna moet je hem dus even schuin houden.
1: Even schuin houden,
2: ja. Hij moet er onderuit op tijd, maar je moet hem er niet onder laten, want dan krijg je meer schuim. En daarna moet je hem met de, ja, hoe noem je dit, dat ding waarmee je hem af...
1: De swapper.
2: Ja,
1: met de swapper eroverheen en dan...
2: Zullen we even?
1: Ja, doe je, dan loop ik in de tussentijd heel even naar Melanie, want Melanie is dus een van de personen, wat is leuk dat jij nu omschrijft, die je zo goed bier kan tappen, maar Melanie die heeft er net van kunnen proeven. Melanie, kan Maurice Verschuren, Radio Veronica DJ, een beetje tappen?
3: Ja hoor, was een lekker biertje. Dus best nog één.
1: Nou, Maurice, de volgende is...
2: Kan ik iemand blij maken met twee vingers verticaal schuim?
1: Hier, ja, hallo. Ja, kom maar, ja hoor, kom maar door, kom maar door. Ja, dat is het leuke van het Radio Veronica Café. Het is natuurlijk, we doen met de hele club. De hele club staat achter de bar, deelt drankjes uit, deelt de bitterballen uit. En er zijn gewoon heel veel hele gezellige luisteraars.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
5: Veronica. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Open nu gratis ASM Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
7: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar.

0: in de buurt.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.

0: specialist.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
5: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 6 vertragingen. Totale lengte van 20 kilometer. De vertragingen vanaf 7 minuten krijg je. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Culemborg 9 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen daar ook 9 minuten. De A9 Diemen Alkmaar tussen de AMC Ziekenhuis en Schiphol-Oost. Daar 7 minuten vertraging. A58 Breda Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos. Daar 8 minuten. En de A76 Leen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 9 minuten. Compleet overzicht waar die extra file ook in staat. En flitsers vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: bij je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
1: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: You're a friend of mine. You're a friend of mine. En jij.
1: Nou, we zijn met een flinke vriendenclub hier, hoor. Ja, heel leuk.
0: Clarence Clemens en Jackson Brown. You're a friend of mine. Bij Radio Veronica live uit het Radio Veronica Café te Breda. Vlak voordat de wedstrijd gaat beginnen. De eerste van vanavond. Curaçao tegen Duitsland. Mag ik daar een klein verhaaltje over vertellen?
1: Heel graag.
0: Die wedstrijd is vanavond in Houston. Een vriend van mij, jij kent hem ook, Sander, die is daar op dit moment in dat stadion. Althans, die loopt daar nu naartoe. Ik krijg nu foto's. Het is daar echt fantastisch. Het is allemaal blauw. Allemaal blauw.
1: Ja, zijn er een hoop Curaçao supporters bij ook, ja?
0: Ja, precies, op die manier blauw. Anders zou je het verkeerd kunnen opvatten. Maar, maar inderdaad blauw om Curaçao toch wel een beetje te supporten. Vanavond speelt Curaçao tegen Duitsland. Ja, jongens, als Curaçao gaat winnen vanavond, echt, ik word helemaal gek.
1: Nou ja, wij hebben natuurlijk gezegd dat als Curaçao gaat winnen. Curaçao heeft een anthem, hè, op dit moment. Een plaat die eigenlijk voor die Blue Wave gemaakt is. Voor de blauwe supporters. Als Curaçao gaat winnen vanavond, dan gaan we morgen 2 uur lang deze plaat draaien. Is echt een lekker liedje.

0: blauwe bal aan.
1: Alleen daarom al hoop ik dat ze winnen. Ja, ik heb er zin in. Maar goed, over muziek gesproken. Wie staat er naast je, Frank?
2: Live in ons Radio Veronica Café hier in Breda hebben we een fantastische gast. Het is een goede vriend van ons. En we vinden het natuurlijk fantastisch dat hij hier ook vandaag aanwezig kan zijn. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Frans Duijs!
3: Eerstelend is dit, zeg.
2: Maar weet je ook waarom die mensen zo hard klappen?
1: Ik heb een vermoeden. Volgens mij zal ik hem allemaal drankjes uitdelen.
2: Hij loopt hier met zijn drankjes, met zo'n oranje knallen.
3: Ja, niet alleen drankjes, jongens. Ik heb vandaag mijn schuur opgeruimd. Ja. Los. En daar kwam ik nog 2000 sjaaltjes tegen van 35 kilo plus kilo geleden, jaren. Ja. Dus ik denk een jaar of, wat zal het zijn? Een jaartje of 15 uit zijn ze. Ja. En die geef ik weg.
2: Collectors items.
1: Ja. En iedereen loopt nu met zo'n sjaaltje.
3: Ja, lach het op.
1: Hey, maar Frans, even, volgens mij gaat het supergoed met je.
3: Ik ben happy. Ik ben heel blij. Ik heb een leuk leven. Ik heb een gezond leven. Mijn gezin is helemaal toppie. Ik mag nog steeds leuke dingetjes blijven doen. 120, 130 shows per jaar. Beetje handelen, wandelen. Bij jullie af en toe een keer op visite komen. Dus nee, ik heb echt een leuk leven.
1: En geweldig haar.
2: Nee, Frans heeft mooi haar. Frans heeft heel mooi haar.
3: Dat is echt wel. Ik ben er blij mee.
1: Ja, echt, het ziet er fantastisch uit.
3: Dankjewel.
1: Je bent er heel open over wat er allemaal is gebeurd, wat ze hebben gedaan. En het is echt. Ik kan daar uren naar kijken. Ik blijf ook een paar uur.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En je hebt natuurlijk ook verstand van kroegen. Daar kom je veel, daar hou je van. Sterker nog, we zijn wel eens bij je thuis geweest. Heb je gewoon je eigen privékroeg?
3: Ja. Vroeger wel. Inmiddels is dat woning geworden voor mijn schoonouders.
1: Ah,
3: dus die zitten er al een paar jaar. Maar er komt alweer een klein kroegje aan.
2: Ja,
3: dus
2: ik vind het zo leuk. Je schoonouders slapen onder de tap?
3: Die slapen onder de tap. Die zijn ook elke dag in de olie. Dus geen last van.
1: Nee, maar je hebt verstand van kroegen. En dan kom je hier binnen en dan kijk je zo. En dan denk je, wat vind je van ons Veronica Café?
3: Nee, ik vind jullie kroeg is fantastisch. Een mooie plek. Jullie hebben een mooi podium te pakken op deze manier. Ik moet zeggen, de mensen die binnen zijn, die zijn supergezellig. Dus dat heb je prima geregeld.
2: Ja, toch? Ja. Volg jij het WK eigenlijk een beetje?
3: Alleen oranje, zo gezegd.
2: Ja.
3: Ja. Als ik goud eerlijk ben. Hè?
2: Maar wordt er wel gekeken in huis Duits vanavond?
3: Er wordt wel gekeken. Nou ja, vanavond niet, want ik moet nog een klein klusje doen hierna. Alhoewel, ik denk dat ik op tijd thuis ben om toch even naar de jongens te kijken.
2: Ben je nou vroeger keeper geweest?
3: Ik ben heel vroeger ben een keeper geweest, ja.
2: Ja. Maar goede
3: keeper? Toen was ik doelvullend. Zeg maar. Dus er kwam geen bal door.
1: Hij ging gewoon staan. Dat was genoeg.
2: Dat was inderdaad die 35 plus kilo geleden.
3: Hey, ik kreeg een paar keer goed die bal in mijn gezicht. Toen werd ik bang voor de bal. Toen ben ik gestopt met keeper.
2: Grappig.
3: Ja, nou wordt er gelachen natuurlijk in de kroeg.
1: Helemaal. Zeg maar muzikaal gezien, wat is jouw ultieme WK-nummer?
3: Toch wel, nee.

0: pijn doen. Ja, dat is kippenvel.
1: Nou, dan heb je het eerste liedje al gedaan.
0: Oké, okay, nou, dan doe ik er nog één.
1: Mensen, zometeen live hier in het Radio Veronica Café. Frans Duits. En daar hebben we zin in.
0: Ja, zeker wel. Lekker jongens, ik heb er zin in.

0: White Stripes en Seven Nation Army bij Radio Veronica vanuit ons Radio Veronica Café te Breda.
1: We hebben een fantastisch artiest hier op ons podium staan. Geef een gigantisch groot applaus aan Dauzeer Frans!

0: lekkere drankjes en grote hits. Wel Frans-Duits. Frans, je bent een topper. Dankjewel, man. Dankjewel,
1: jongens. Ik zou zeggen, hele fijne uitzending. En ik hoop dat jullie nog heel lang deze kroeg kunnen houden. Want dat betekent dat we door zijn.
2: Ja,
1: lekker
2: de wedstrijd.
1: Tot de zin, jongens.
0: Dit is Radio Veronica vanuit Breda, het Radio Veronica Café. Dat nog wel even open is. We gaan zo verder.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Jumbo.

0: alleen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
5: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: We worden wel wereldkampioen.
8: Ja, natuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat. Optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Pas je eindelijk...

0: Even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdop.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu.
1: Wout en Frank.
2: Live vanuit het Radio Veronica.

0: Oh, die drankjes beginnen er nu in te slaan bij jou, wat?
1: Nee, jij bent lekker zuiver.
0: Hey, ik ben hartstikke zuiver. Je denkt elke keer dat ik zo'n shotje neem.
1: Zo'n shotje neem? Je denkt iedere keer zo'n shotje neem.
0: En dat klopt ook.
1: Lay All Your Love On Me is van ABBA. Wij gaan eens even verbinding maken met de andere kant van de wereld, vriend.
0: Ja, want dankzij onze vrienden van Curaçao hebben wij hier dit fantastische feest in het Radio Veronica Café. Zometeen om 7 uur begint dan die wedstrijd, Curaçao-Duitsland. En dan gaan we vooral keihard juichen. Maar we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig hoe het er op het eiland zelf aan toe gaat. Frans-Duitsland naar buiten.
1: Ja, die wordt nu bedankt.
0: Maar ga dus hoe dan ook, we zijn heel benieuwd hoe het er nu op het eiland aan toe gaat. Hoe de sfeer daar is. Of de Curaçao-supporters er een beetje klaar voor zijn. Hoe de spanning is. Ja, iemand die ons daar alles over kan vertellen. Dat is de Gerard Ekdom van Curaçao. Hij is van Curaçao.nu. Dat is Maarten Schakel. Hebben aan de lijn. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, Maarten Schakel, goedemiddag. Ik hoop dat we elkaar kunnen verstaan, jongens. Ik sta op Cabana Beach op Curaçao. Dat is een van de grote strandtenten hier. Omgetoverd tot een soort blauwe, oranje WK-walhalla met allemaal televisieschermen, tribunes. Alles of, denk 700-800 om me heen op dit moment. En het is, het is gekhuis hier. Het gaat gebeuren, eindelijk.
1: Eindelijk, hè? En zeg maar, hebben mensen vertrouwen in een goede afloop? Want ik stel die vraag omdat Curaçao zo blij is en zo trots dat ze überhaupt meedoen aan het WK, dat je ook wel geluiden hoort van, ja jongens, dat maakt ons eigenlijk helemaal niet uit. Maar nu die wedstrijd zo dichterbij komt, hoe is het vertrouwen in vanavond?
2: Kijk, je moet optimistisch zijn. Je kan zeggen, ja, we gaan voor een 2-3-0 een hele laag, maar ja, daar gaat niemand voor, weet je wel. Als iedereen roept, we gaan winnen met 1-0, we gaan winnen met 2-1, we gaan winnen met 3-2. Ja, je moet optimistisch zijn, want je wordt niks te verliezen. En die Duitsers, die hebben alles te verliezen.
0: Ja.
2: Maar nu staat de druk erop, heel dicht.
0: Nee, ja, correct. Ik ben ook heel benieuwd. Ik stel, hè, Maarten, het gaat gebeuren, hè. Dus Curaçao gaat winnen van die Duitsers. Wordt het dan... Wat gaat er gebeuren daar dan op Cabana?
2: Hier is eigenlijk op elke stoepegel op Curaçao is een WK Watch Party deze dagen. En hier ook, er zijn live optredens van lokale artiesten, Nederlandse artiesten, Kimberly Fransen steekt één deze dagen op. En nog wat andere artiesten die ingevlogen zijn om hier vooral voor het Oranjefeest zometeen los te gaan. Er staan DJ's te draaien. En weet je, de grap is, we zijn natuurlijk al wekenlang zo hier naartoe aan het leven. De hype is zo enorm. Meer dan de helft van alle auto's hebben blauwe vlaggetjes erop. Overal flyers, je wordt overal het nummer Blue Wave van Jail natuurlijk. Als je nu, als Curaçao naar de Instagram of Facebook tijdlijn kijkt, het lijkt wel alsof het hele eiland in Houston is. Alleen maar filmpjes van daar momenteel, superleuk. Wat ook wel geinig is, Cabana is dus hartstikke vol. Ik kan wel even, kun je een shout-out hier op Cabana even dit of niet?
1: Ja, jij kom maar.
2: Dat kan wel even doen.
1: Ja.
2: Ja. Wacht even, ze gaan de microfoon erover zitten. Ik sta in de videoboek. Oké, okay, Cabana Beach, goedemorgen, goedemiddag. We zijn op dit moment live van Radio Veronica in Nederland. Cabana Beach, wat je horen!
1: Ja, maar wacht. Dan gaan wij hier vanuit...
2: Maar luister.
0: Ja, zeker. Maar dan denk jij hartstikke leuk dat Cabana Beach, daar wordt heel veel herrie gemaakt. Maar wij hebben in Breda het Radio Veronica Café. Laat je!
1: Alright, Maarten, doe iedereen de groeten aan, knuffel ze, geniet van de wedstrijd straks om...
2: Ja, we zullen zien met de wedstrijd over de
1: dankjewel, 7 uur gaat hij beginnen. We hebben hier nog Jim van der Dijl. Jim maakt er een prachtige documentaire over het Curaçaose elftal. Ja. Daar gaan we zo meteen even mee kletsen.
0: En moeten we die J-Hon even draaien waar hij net over had? Die mama wa.
1: Zullen we dat zo doen?
0: Dat vind ik leuk.
1: Of wil je het nu doen?
0: Nou, je hebt me nu lekker gemaakt met die plaat. Okay. Maarten die had het erover. Dit is dus inderdaad het liedje...

0: Als het toch gaat gebeuren, Frank. Het
1: zou fantastisch zijn. Overigens, dit is de anthem van de Blue Wave. Mama Wa van Jayon. We hebben hem al veel gedraaid hier op Radio Veronica. En het is ook gewoon, het is gewoon een heerlijk liedje. Maar inderdaad, als het gaat gebeuren, heb jij gezegd, Wouter van der Roes.
0: Morgen 2 uur lang gaan we deze plaat draaien.
1: Ja.
0: Als Curaçao vanavond wint, starten wij om 4 uur de plaat voor het eerst in. En vlak voor 6 voor het laatst.
1: Ja.
0: En weet je wat we daartussen draaien?
1: Nee.
0: Niks anders dan dit liedje.
1: Ik kan nog even Jayon appen vanavond of hij misschien nog een balladversie ervan wil maken. En een rockversie.
0: Een rockversie.
1: We hebben nog een beetje afwisseling.
0: En misschien wil Frans Duits nog een versie doen. Met
1: ja, ongetwijfeld.
0: Wie zit er naast je, vriend?
1: Nou, dat is leuk, want inderdaad, over een kleine, laten we zeggen, 15 minuten. Dan rolt die bal, de allereerste van Curaçao ooit op een WK voetbal. Duitsland-Curaçao, die aftrap is om 7 uur. En Jim van der Del, die is aangeschoven, die volgt al het nieuws rondom het elftal van Dick Advocaat. En hij is hier in het Radio Veronica Café. Mag ik een groot applaus voor Jim van der Del!
0: Hey, en Jim, als onze informatie klopt, is vandaag een mooie dag. Maar is morgen een nog veel mooiere dag? Want dan ben je een jarig.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik hoop eigenlijk dat het feest morgen groot kan zijn. Kijk, de balletjes.
0: Mag ik je namens iedereen van het Radio Veronica Café deze bitterballen aanbieden?
1: Ja. En die bitterballen kun je morgen in principe op je verjaardag nog even in de magnetron doen. En dan, ook dan zijn ze nog lekker.
2: Eventjes regenereren en dan gaan we gewoon weer mee.
1: Ja, precies.
2: En ja, ik hoop dat Curaçao en Nederland wint. En dat ik dan van 4 tot 6 gewoon alleen maar naar Mama Wakker luister.
0: Goed, hè?
2: Dat zou top zijn, ja.
0: Ja, maar ja, jij hebt je behoorlijk verdiept in het elftal. Je hebt een prachtige documentaire gemaakt. Je weet precies welke emoties op het eiland spelen. Ja. En, dus ik kan me voorstellen dat ook bij jou ergens, behalve het feit dat er een mooie wedstrijd moet zijn vanavond. Ja, er is ook een hoop liefde, hè, voor deze club van Curaçao.
2: De liefde is enorm groot. En die is alleen maar groter geworden naarmate het WK kwam. En ik was in oktober op het eiland. Toen eigenlijk de hoop ontstond. En de hoop misschien wel omging in het geloof van het kan echt. Want ja, er werden goede prestaties neergezet door te winnen van Jamaica onder andere. En toen in november was ik op Jamaica en daar gebeurde het 0-0. En ja, het is zo'n mooi inspirerend verhaal, want de voorzitter die vertelde al dat de hogere krachten aanwezig waren bij Curaçao om dit te laten lukken. Zo werd er bijvoorbeeld op een nationale feestdag tegen de belangrijkste tegenstander gespeeld en gewonnen. Nou, dat mochten we niet los van elkaar zien. En uiteindelijk in die laatste wedstrijd, waar Advocaat er dus niet bij was, in de 93ste minuut, een VAR-moment.
0: Ja, ja, ja.
2: En ja, je moet het zo zien, het stadion heeft een capaciteit van 35.000 man. Er waren er 15.000 over de muren heen geklommen. Het was echt chaos. En iedereen stond daar klaar om een penalty voor Jamaica te nemen, zeg maar. Toen durfde de scheidsrechter daar te zeggen, nee, het is geen penalty, het blijft 0-0. Ja, en die laatste 2-3 minuten die waren magisch. En dan magisch. Is daar het fluitsignaal. En dan doet het kleinste eiland ooit wat mee gaat doen aan een WK. Ja, flikt het onmogelijk. En ja. Dat is zo bijzonder.
1: Maar wat doet dat ook met iemand als Dick Advocaat bijvoorbeeld?
2: Nou, die heb ik naderhand gesproken. Hij was er daar niet bij, omdat hij vanwege gezondheidsredenen van zijn vrouw terug naar huis ging. Ja, die zat natuurlijk in een heel groot huis met een veel te groot scherm te kijken naar die wedstrijd. En die probeerde maar te bellen met Cor Pot. Maar die kreeg maar geen verbinding. Dus die loopt dan heen en weer en die wordt nerveus. En ik heb later begrepen dat hij best wel boos was op Cor Pot. Dat hij niet defensief gewisseld had. Want dit had hij dicht moeten gooien. Ja, dat is natuurlijk een uniek verhaal. En ja, het is zo verschrikkelijk mooi hoe dat allemaal tot stand gekomen is. En wat daar vrijgekomen is aan liefde en energie. En ja. Ja, wij kunnen het ons niet voorstellen. Ja, jullie wel. Jullie zijn Curaçao-lovers, dus dan kom je er wat vaker.
0: Ja.
2: Het is echt, echt bizar mooi.
0: Nou, en wat ook meespeelt, van de week hadden we Jan Dino in de uitzending. Geboren en getogen op Curaçao. En die vertelde het wel mooi, want die zei, kijk, ons eiland komt heel vaak in het nieuws. En dan is het of omdat mensen er naartoe gaan om, hij zei het niet letterlijk zo hoor, dat is een beetje mijn vertaling, maar omdat mensen daar zuipen, vee, zon, alles. Of, hij zegt, maar nu gaat het over waar wij trots op zijn. Dat een klein eiland, dat droomde van een WK, daar nu gewoon staat. Dromen kunnen uitkomen. Dat iedereen voelt dat daar heel sterk. Heb jij dat ook gemerkt?
2: Absoluut. En dat merk je met name in oktober. Omdat je dan praat over, ja, als we winnen, dan kunnen we naar het WK. Maar dat als, dat wordt waarheid. Want er wordt gewonnen van die concurrent. Dus de hoop wordt langzaam geloof. En de geloof wordt realiteit in november. En ja, dat is iets wat ze nog nooit meegemaakt hebben. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld bepaalde spelers die dan gewoon echt 10 minuten huilend op de grond liggen. Want die hebben hun ouders trots gemaakt dat het nu eindelijk gelukt is. Want Ja, iedereen lacht om Curaçao, maar ze zijn er nu wel bij.
1: Wat verwacht jij van de opstelling straks?
2: Ik heb hem hier voor me. Ja? Ik had hem wat defensiever verwacht, als ik heel eerlijk ben. Advocaat speelt 4-3-3. Maar wel gewoon met de grote jongens doen allemaal mee. De gebroeders Bakuna op het middenveld. Hansen, smaakmaker op links. Tjong, smaakmaker op rechts. En Lokadia. Er was eventjes wat om te doen. Hè. Hij pakte rood in die wedstrijd tegen Schotland. Ja. Hoeveel wedstrijden schorsing krijgt hij? Nou, gelukkig voor Curaçao is dat 1. En dus kan hij erbij zijn. En achterin de leider, Obispo. Dus wat dat betreft staat dat goed.
1: Ja, als je dan kijkt naar deze opstelling, heb je er vertrouwen?
2: Nou, het is tweeledig. De laatste keer dat Duitsland wereldkampioen werd, was in 2014. En de twee toernooien daarna, in 2018 en in 2022, hebben ze gruwelijk gefaald. In 18 werden ze vierde van de pool en in 22 derde. Daar verloren ze trouwens van Japan, dus Nederland is gewaarschuwd. Dus ze zijn een beetje traumatisch in Duitsland. Dat moet nu wel lukken. En die druk is daar zo hoog. En Curaçao danst en geniet.
0: En juist dat kan de kracht zijn.
2: Zeker.
0: Dat die Duitsers zoveel druk voelen en dat ze gewoon bij Curaçao denken, ach jongens, we doen al mee. Kan ons het schelen? En dan kun je een hoop voor elkaar krijgen.
2: Zeker.
0: En als die Duitsers een beetje pech hebben en op Curaçao is er een beetje geluk, wat gaat er dan gebeuren, Jim?
2: En als de hoge krachten aanwezig zijn,
0: Wat gebeurt er dan?
2: 2 uur lang geel morgen. Ja.
0: En dan gaan we gewoon winnen daar.
2: Absoluut.
0: Fantastisch dat je er was en ik wens je alvast een hele fijne wedstrijd. Die over een minuut of 9 gaat beginnen, jongens.
2: Ja, we gaan er klaar voor zitten.
0: En dan vanavond Nederland tegen Japan. Natuurlijk moeten we oppassen voor Japan, maar die droge bank gewoon af.
2: Gaat lukken.
0: Gaat lukken, toch? Dit is Radio Veronica met Bruce Springsteen.

0: Sander hier vanuit Houston. Het is hier echt een gekkenhuis. We zijn net een uur geleden aangekomen in het stadion. We zijn vannacht vertrokken met 430 mensen vanuit Curaçao. Eén vliegtuig van Corendon gecharterd. En het is hier bizar. Er zijn heel veel Curaçaoenaars. Het is heel veel blauw. Helaas ook heel veel Duitsers. Maar goed, iedereen heeft er een goed gevoel bij. En het is echt geweldig om hier te zijn. Wat een sfeer. Kan eigenlijk nu al niet meer stuk. We kijken echt met z'n allen uit naar de wedstrijd. Hey, succes daar met jullie uitzending.
1: Leuk, Sander vanuit Houston. Ze komen op nu, hè?
2: Ja, ze lopen nu het veld op. Het elftal van Curaçao, het elftal van Duitsland. Inderdaad, we zien heel veel blauw. En we zien ook heel veel Duitsers.
1: Ja, maar laten we hopen dat die straks allemaal met gebogen hoofd teruglopen naar waar ze vandaan kwamen. Nee, jongens, het Radio Veronica Café gaat de deuren niet sluiten, maar de uitzending wil stoppen. Want we gaan de wedstrijden kijken. Komende zaterdag zijn we hier weer terug in het café. Maar eerst even vanavond winnen van de Duitsers en daarna Nederland tegen Japan. En dat gaan we ook delen, vriend.
2: Volgende week wordt een hele bijzondere uitzending. Als je erbij wil zijn, als je het ook leuk vindt om aan te haken in het Radio Veronica Café, ga dan even naar radioveronica.nl. Kun je aanmelden met je vriendengroep. Maak je ook nog eens kans op een reis naar Curaçao. Radioveronica.nl. En dan zien we je wellicht volgende week in het Radio Veronica Café!
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Nu.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Altap.
2: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Pas je eind.

0: Potje, open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Het Veronica weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 giga glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
14: Smint.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: De beste muziek aller tijden.

0: postcode loterijwinnaar.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie olieval!
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 7:30 weer naar buiten. Het idee

0: is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de vijfde keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle vijf keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou... En aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Oh, nee hè.
13: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
9: Ja. Weer eens.
13: Nou, tof jij even.
9: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
13: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt?
6: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
8: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
9: Dat wordt best lastig.
7: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
10: Worden wel wereldkampioen.
11: Ja, tuurlijk.
7: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis.

0: zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit. En er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
5: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao.
4: Hoe?
3: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moet Je Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal,

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica.
3: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Isoleer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal...
10: De beste muziek aller tijden.

0: Hoteldeals Deal Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs,

0: Palace, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste twee oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen twee mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
9: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao.
3: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: De beste muziek aller tijden.

0: is en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja!
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we...

0: Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf.

0: bedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zaak.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was-dat-nou-een-goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
11: De beste muziek aller tijden.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetje Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn...

Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sammerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.